0: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: I'm lying in my bed and I can get asleep.

0: Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

woest aantrekkelijk platteland. Mijn ongenadig woest aantrekkelijk platteland. Mijn onverklaarbaar woest aantrekkelijk platteland.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knopen aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat vers kwijt in Geen Medium Blues. Oh ja.

0: Het is nu 5:00.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

drie hier in de Leute. Het Hebrecht Vredeveld. Twee is nooit goud en ook nooit slecht. Ik heb het zo besteld.

De Muskusrur is een prachtig daar, maar ze hebben wat met zand. Ze groeien maar goed in dieken en daar is nooit goud voor ons land. Dat van Homon en van Floortjes is een sterk verhoor. Ze vinden Waterloo op de bodem van het knoel. Dit is de Rottenvangersblues. De Rottenvangersblues. Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat die flatine en weer een gooi gezoes. Dit is de Rottenvangersblues.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de fabriek rond. De bouw moet later dit jaar beginnen en eind volgend jaar klaar zijn. In Sappemeer was gisteravond iets na 7 uur een aardbeving. Je hoorde het net al bij de NOS. Volgens het KNMI had hij een kracht van 1,6 op de schaal van Richter. Net even Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die een knal en trillingen voelden. En de Red Bull District Ride trok afgelopen zaterdag op zijn top 20.000 bezoekers naar de Grote Markt in Groningen. De organisatie spreekt van een succes. En ook het publiek op de Grote Markt reageerde enthousiast op de stunts die de mountainbikers uithaalden.
5: Ja, echt heel vet. Ik ben zelf mountainbiker, maar dit steekt er echt bovenuit.
6: Ik denk dat ik het 1 keer kan en dan niet meer, zeg maar. Dus ik ga het maar niet proberen.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
7: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, fijn dat je er alweer bij bent. Het weekend zit erop. De laatste week van juli is begonnen, midden in de zomervakantie. Dit is een nieuwe ochtendploeg. Welkom.
7: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
9: Goedemorgen. Hallo.
10: Goedemorgen en hallo.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 27 juli. Een dag waarop het droog lijkt te blijven. Regelmatig de zon erbij, 19 tot 22 graden. Maar vanaf woensdag dan wordt het bijna weer tropisch in Groningen. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries, ook goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Beide fris en fruitig terug van vakantie.
2: Zeker.
1: Ja.
0: Hoe was het vanochtend?
1: Nou, ik had op vakantie een heel vroeg schema eigenlijk elke dag. Dus ik zat er al wel lekker in.
0: Had je een drukke vakantie dan?
1: Ik had, ik was naar Kenia.
0: Wauw.
1: Ja, echt prachtig. Maar voor safari moet je wel vroeg opstaan, want dan zie je de meeste dieren.
0: Dus, ja. Welke dieren heb je gezien?
1: Neushoorns, zebra's, giraffen, buffalo's. Ja, echt heel veel.
0: Ik heb dus vanochtend
1: film op te noemen.
0: Ik heb dus vanochtend Bambi gezien.
1: Oh.
0: Dat wou ik vertellen, maar ja, dat valt nu verder.
1: Ook leuk.
0: Nee, ik reed vanmorgen hier. Vorige week heb ik verteld. Toen stond ik ineens oog in oog met een ree op het fietspad.
1: Oh.
0: En ik zat er echt bijna op. En vanochtend zag ik iets op de weg. Dat huppelde bijna min of meer met mij mee.
1: Ja.
0: En meestal zat het kat of zo. Maar dacht ik, nou, deze staat te hoog op de poten. En dat was een heel klein reetje nog. Het is echt Bambi.
1: Oh,
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, maar goed.
2: Nou ja, gelukkig dat Bambi jou tegenkwam en niet een leeuw.
1: Nou,
0: waar zit ze nou? Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En Rob ook lekker uitgerust op vakantie?
2: Jazeker. Ja, 3 weekjes vrij geweest. We zijn 2 weken naar de camping in Frankrijk geweest. Tegen de Franse Alpen aan bij het meer van Annecy. Dus dat was prettig.
0: Lekker man.
1: Ja,
0: lekker warm. Heb je nog, dan had je niet met de bosbranden te maken in die hoek, hè?
2: Nee. Daar waren geen bosbranden. Het was wel heel erg warm. Bij tijd en wijle echt 36, 37 graden. Dus dat viel niet mee. Maar gelukkig hadden we verkoeling van het meer en van een zwembad.
0: Heerlijk.
1: Was dat water ook heel koud dan?
2: Nou ja, dat viel wel mee eigenlijk.
1: Oh,
2: ja, zo dicht aan langs de stranden, zeg maar, was het goed toeven daar.
0: Oh. Warmt het water ook wel op?
2: Precies, daar warmt het water wel op. En dan ging je even iets dieper. Dan hoefde niet eens heel erg ver, 10 meter verder of zo. En dan was het al lekker fris. Dus goed verkoelend. Dus het was lekker uitgerust.
0: En geen blauwe alg in dat meer, denk ik.
2: Nee, zeker geen blauwe alg.
0: In de meeste meren nu weer last van.
2: Ja.
0: Ik zat gisteravond nog even naar het journaal te kijken. En daar hadden ze beelden van die bosbranden in Frankrijk en ook in Spanje. En er was een man die had een boot. En die was ook van de camping. Moesten ze weg, hele camping geëvacueerd. En die ging even de boot, legde die weer aan bij de camping de volgende dag. Uitgestorven camping. Tenten stonden open, want dat moest. Dan kon de brandweer of de hulpverlening zien dat mensen weg waren.
1: Oh ja.
0: Je zag de afwas nog staan. Het was een best surrealistisch beeld eigenlijk.
1: Ja, een beetje apocalyptisch haast.
0: Ja, nou en toen dacht ik van ja, dat kan ook allemaal gestolen worden. Ik was vanmorgen een bericht. Dat gebeurt dan dus ook. Hè. Ze hebben in Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, was ook een stad met bijna 50.000 inwoners, moest ontruimd worden. En hebben ze een man aangehouden die had, terwijl iedereen weg was, 44 flessen dure wijn gestolen.
1: Prioriteit, hè?
0: Nou, idioot, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Goed, dan gaan we er weer fris en fruitig met 100% tegenaan. Ik ben alweer een weekje terug. Het is 27 juli, vandaag in 1940. Was de eerste hitparade te horen op de radio. Niet hier bij ons, nee, in Amerika. De Billboard, wat tegenwoordig de Billboard Hot 100 is, met 100 plaatjes, bestond toen uit 10 plaatjes. Weet je wat nummer 1 stond?
1: Nee,
0: dit. Tommy Dorsey, I'll Never Smile Again. Het begon met een top 10. Daarna werden het de top 15, top 30. En inmiddels is het een top 100. Er zijn de honderden duizenden hitparades over de hele wereld. Het begon op deze dag in 1940. En wij zijn ook begonnen met zometeen een vroege

0: vakantie. Han Alwon, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Ochtendploeg. Goedemorgen.
0: Waar bel ik jou?
1: Vanuit Wallonië, België, vlakbij Charleroi.
0: Oh, lekker man.
1: Dikke 4 uur rijden vanaf de Big City.
0: Ja, en hoe lang ben je daar nu al dan?
1: Vanaf zaterdag, dus en dan tot nou, begin van de competitie, dan ben ik weer thuis. Dus moet weer thuis zijn, hè.
0: Ja, en wat heb je daar dan? Caravan, tent, huisje?
1: Nee, een chaletje. Ja. Dat, gisteren was wel even nodig met de, zeg ik tegen vanmorgen in dag, met ook Nederlands weer als het ware. Dus,
0: ja, was het slecht gisteren?
1: Nou, het was motregen en het was echt Hollands weer, hè, ook in België.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ah, maar, want hier gaat het heel warm worden vanaf woensdag. Is dat bij jullie dan ook zo, neem ik aan?
1: Ja. Eigenlijk, ja hoor, het is wat 30 plus vanaf, ik meen vanaf woensdag ook. Ja, hetzelfde. Ja.
0: Wat is voor jou dan ideaal vakantieweer? Wat vind jij lekker?
1: Ja, kijk, om wat te doen. Hè. We gaan vandaag een dagje Brussel, dus ik haal zo even broodjes op. Dan een beetje vroeg weggaan. En dan, in principe een graad of 20, 22. Dat is leuk om te doen natuurlijk, hè. Om wat te bezichtigen. Actief zijn, dan is dat wel een beetje...
0: Ja.
1: Kijk, strandweer hoeft voor mij niet. Dat is hier ook niet, maar nee. 20 plus is wel lekker.
0: Hè. Heb je wel iets om af te koelen dan in de buurt? Een meertje of een zwembad? Of?
1: Nee, het is een zwembad. En het is ook een klein meertje zit er ook bij. Ja, hoor.
0: Ja, okay. Ja, dus heb je woensdag wel nodig.
1: Ja, dat hebben we woensdag wel nodig. Ja, zeker. Dan even een koud biertje, een beetje afkoelen is wel lekker, hè?
0: Ja, daar ben je vroeg nog. Maar hoe kom je op België dan, om daar naar vakantie te gaan?
1: Nou, onze dochter die zou eens mee. Alleen die is zelf naar Eelde geweest. Dus dat was eigenlijk een beetje de bedoeling. Die zei van, nou ja, ik ga niet meer mee. Dus ja, dan zijn we hier eigenlijk een beetje neergestreken. Anders was de vakantie wel anders ingevuld. Maar goed, dat is even niet anders. En ja, we maken ons toch ook wel prima te doen. Dus
0: eigenlijk. En je gaat vooral vandaag Brussel dus maar een beetje uitstapjes doen ook.
1: Ja, Charleroi, er zitten Namen, er zit een Moerkasteel. Dus in de buurt heb je best wel wat bezienswaardigheden. Dus kijk, Brussel is een klein uurtje rijden. Dus dan gaan we een beetje op tijd weg. In verband ook met de warmte en dat soort dingen hier nog wat doen. Dus dat komt wel goed. Dat is genoeg te doen.
0: En dan ben je terug voor FC Utrecht thuis?
1: Ja, zaterdag komen we weer thuis. Dus het staat van, nee, dat was een beetje een grap. Maar dat begint natuurlijk weer, hè, de competitie. Daar moeten we even weer bij zijn.
0: Ja. Er mag wel wat bijkomen bij Groningen, hè, qua spelers.
1: Edwin, wat je zegt, het is wat magertjes. Maar ik hoop dat onze technische directie wat aan het uitvogelen is. Maar dat is wel de bedoeling, dat er wat bijkomt. Ja. Ja.
0: Ik wens je fijne vakantie verder, Han. Geniet ervan.
1: Ja. Bedankt voor de uitzending en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, hè. Mooi.
1: Tot ziens, de groeten. Hoi.
0: Hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: van het gewend stad en tiet verdrieven. En daarna Paula Abdul en Straight Up, het is 6:55. Laten we eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in regenboogkleuren. Daarmee herdenkt de stad de aanslag op de Pride van afgelopen zaterdag. De 21-jarige dader daarvan is gisteravond door de politie doodgeschoten, maar daarmee is het onderzoek niet afgerond.
1: De politie gaat op dit moment wel vanuit dat er meerdere verdachten zijn. Er zijn ook meerdere aanhoudingen verricht. Dat zou onder meer gaan om de bijrijder van het voertuig, maar daar doet de politie nog niet heel veel mededelingen over. Dat onderzoek zal de komende dagen ook natuurlijk nog in volle gang.
0: Ja, en met het oog op morgen ging er gisteravond over die vermoedelijke dader. Abdul B. zou gerecruiteerd zijn door IS. Volgens Judith Neuring, journalist en IS-kenner, worden er in Europa nog steeds veel jongeren gerecruiteerd door die groep.
2: De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
0: En dan naar Frankrijk. Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Misschien heb je het gezien. Een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Tadej Pogacar vandoor. En Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
3: Mathieu van der Poel soleert. Volle pak. Nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel doet hij het? Ja, yeah, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
0: Ja, kun je wel zeggen. Dit zijn Van der Poel overigens zelf na de zegen.
4: Ja, het is... ik denk dat iedereen ook gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
0: Ja, geweldig om te zien. Ik stond naast de bank te springen, dan moet ik zeggen.
5: Ja, ik ook, ja. Ik schreeuwde hem ook over de schreef.
0: Ja, fantastisch. Tadej Pogacar won uiteindelijk de Tour de France voor de 5e keer. Zometeen het Groningse nieuws, Rob. Wat heb je voor ons?
5: Ja, ook een mooi evenement. De Red Bull District Ride was afgelopen zaterdag op de Grote Markt in Groningen. Ja, hoe het met die stunts afliep, dat hoor je zo.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true. Het is tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Sappemeer was gisteravond iets na 7 uur een aardbeving. Die had volgens het KNMI een kracht van 1,6 op de schaal van Richter. Bij RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hadden gevoeld. Mensen spreken onder meer van een korte, heftige dreun en van een knal, gevolgd door een flinke trilling. Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de nieuwe fabriek rond. Onder meer de NOM, InvestNL en de provincie Groningen steken geld in de fabriek. En ook komt de subsidie vanuit Nijbegun en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De bouw van de fabriek moet later dit jaar beginnen. BioBTX hoopt hem eind volgend jaar of begin 2028 in gebruik te kunnen nemen. Het proces om uit plastic afval grondstoffen als benzeen, toluene en xyleen te winnen is de afgelopen jaren al getest in een proeffabriek in Groningen. Deze grondstoffen voor de chemische industrie worden nu nog uit aardolie gewonnen. Ook zorgt de fabriek van BioBTX voor minder CO2-uitstoot, doordat er straks minder plastic hoeft te worden verbrand. Twee zeehondenpups uit het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog zijn een online hit geworden. De filmpjes van de pups Matcha en Bonsai zijn deze zomer al miljoenen keren bekeken op TikTok en Instagram. Vooral Japanners houden de pups goed in de gaten. En ook de webcam van het zeehondencentrum wordt massaal bekeken vanuit het Verre Oosten. Esther de Vries van het opvangcentrum had het succes van de filmpjes niet verwacht.
3: Wij waren heel erg verbaasd eigenlijk. Wij zagen dat één video van Matcha, dat die viral ging. En we kunnen er ook niet echt de vinger op leggen waarom dat dan is. Want pups doen het altijd goed op sociale media. Maar dat dit zo hard ging, dat snapten wij ook niet helemaal. Dus we waren het heel erg aan het volgen ook. Onze volgers gingen ook heel erg omhoog, het aantal volgers. En we dachten van, nou, dat is dan misschien 2 dagen. Maar het ging echt nog weken door. Toen kwam de video van Bonsai en die ging nog veel harder.
2: Maar afgelopen vrijdag zijn beide jonge zeehonden vrijgelaten in de Waddenzee. De Red Bull District Ride trok afgelopen zaterdag op zijn top 20.000 bezoekers naar de Grote Markt in Groningen. Belangstellenden werden daardoor enige tijd niet toegelaten tot het evenement, waarbij mountainbikers stunts uithaalden op spectaculaire banen. De organisatie spreekt van een succes en hoopt veel jonge bezoekers van de wedstrijden geïnspireerd te hebben. Deze kijker beantwoordt de vraag of hij zichzelf ook dit soort stunts ziet uitvoeren.
4: Ja, op zich wel, maar ik denk dat ik dan meteen mijn nek breek bij de eerste sprong. Dus dat is niet zo slim. Maar ja, misschien later ooit een keer nog even goed kijken. En dan, wie weet, misschien later.
5: En wat valt je op als je er naar kijkt?
4: Ja, ze zijn echt niet bang. Ze zijn mentaal heel goed voorbereid. Dus dat vind ik echt heel knap van ze.
2: Ja, toch ging het ook af en toe mis. Meerdere deelnemers vielen. Eentje werd zelfs per ambulance afgevoerd. En Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft gisteren tijdens het NK Atletiek in Hengelo, zoals verwacht, goud gewonnen bij het discuswerpen. En zilver bij het kogelstoten. De Nederlandse titel op de discus ging gepaard met een nieuw kampioenschapsrecord van 65 meter en 12 centimeter. Toch was van Klinken verre van tevreden over haar prestaties.
6: Nee, dat was ook heel slecht. Nee, dat is niet de vorm waar ik nu in ben. Dat zegt eigenlijk dat ik de afgelopen kampioenschappen ook slecht heb geworpen. Dat zegt het meer. Sorry dat ik zo negatief ben, maar dat is wel toch een beetje het verhaal van deze wedstrijd.
2: Ja, het was trouwens, je zou bijna vergeten dat ze goud en zilver won. Het was trouwens ook goud voor Jessica van Kampen van Team 4 Mijl. Ze pakte de nationale titel op de 3000 meter steeplechase. En ook Nick Marsman, eveneens van Team 4 Mijl, werd voor de 4e maal op rij nationaal kampioen op de steeplechase.
7: Dankjewel, Rob.
8: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Met zometeen ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Was de stelling. Harma natuurlijk, straks met het weer. En we praten met de nieuwe aanvoerder van SC Groningen.
9: Radio Noord. Een hele goede morgen, Edwin.
10: Goedemorgen.

0: dan is het wacht op de gong. Die gong van Elfenveel en Big in Japan.
1: Lopend vuur.
0: Ja, maar voorbeelden. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen. Of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt. De spreekkamer van huisartsen stroomt vol met wat artsen internetfabels noemen. Uit cijfers van artsenfederatie KNMG en het instituut verantwoord medicijngebruik blijkt dat 85% van de artsen regelmatig geconfronteerd wordt met patiënten die onjuiste medische informatie aandragen. Meer dan de helft van hen ervaart dit wekelijks of zelfs dagelijks. Op TikTok en andere social media verspreidt medische desinformatie zich razendsnel. Het kan handig zijn dat mensen op internet dingen bekijken, zeggen artsen ook. Helene Lameijer zei dat bijvoorbeeld bij ons in de uitzending. De arts van het UMCG, de spoedeisende hulp. Maar ze zijn ook influencers. Die hebben daar die verdienen daar heel veel geld aan met medische desinformatie. En daar maken zij zich zorgen over en meer artsen. Nou, ons Lopend Vuur ging daarover, over die influencers. Bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven. Wat kan er binnen, Daphne?
2: Nou, Treini die doet sowieso niet aan influencers. Laat staan een pillen online bestellen. Zij vertrouwt op haar huisarts en cardioloog. Frank Jansen vindt dat je influencers sowieso moet bestraffen en vooral blokkeren. Ja. Onbegrijpelijk waarom mensen deze zelfbenoemde, maar geen enkele expertise hebbende bloggers volgen.
0: Dat is wel waar. Je hebt de mensen bij die... Er zijn influencers die verkopen jou iets. Zonder daar enige opleiding of wat dan ook.
2: Precies. Ja. Jij moet heel kritisch kijken van wat zijn dan de bronnen? Waar halen ze dit vandaan?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Net als je hebt ook van de heet dat niet finfluencers, de financiële influencers? Die dan volg mij, want dan kun je heel rijk worden. Dat.
2: Ja, precies. Ja. Nou, maar één letter verwijderd van de fitfluencers. Ja. Dus inderdaad.
0: Nou ja, dat vind ik dan nog weer iets anders. Iemand die jou probeert te zeggen, nou, doe mijn oefeningen na of zo.
2: Ja, ja,
0: prima.
2: Precies.
0: Dat vind ik nog wel,
2: ja, maar daar zijn dus heel vaak supplementen en dat soort dingen bij betrokken.
0: Dan weer niet, hè?
2: Nee, dan weer niet.
0: Dat is weer een verdienmodel.
2: Precies. Ja. Nou, en Greet die is voor het bekijken van de veilige sites, zoals van de huisarts of de apotheek zelf. En de site van ziekenhuizen geeft vaak ook heel veel informatie.
0: Ja,
2: dus ja, zoek het dan ergens anders, zegt ze.
0: Thuisarts.nl bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Dat zegt de huisartsen zelf ook. Dus nou, kan niet kwaad om daar even te kijken.
2: Ja, precies. Dat zegt Peter ook. Ik heb een huisarts uit mijn praktijk. Die stuurt je soms ook door naar een site die wel betrouwbaar is. Dus nou ja.
0: Allemaal reacties die binnenkwamen op ons Lopend Vuur. Even kijken als Edwinfluencer wat we daar dan... zelden was Groningen het zo eens bij het Lopend Vuur. 97% van de stemmen zei eens: bestraf influencers die bewust misleidende medische adviezen geven.

0: Ik vind het prima. Natasha Bedingfield. En these words, precies 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een bijzonder weekend met twee hele verschillende dagen.
1: Nou, inderdaad. Ik vond zaterdag best wel een oké dag. Alleen dat die wind was een beetje de spelbreker. En dan kwam gisteren een dag achteraan, daar word je nooit blieden van. Maar aan de andere kant, dan denk je, ja, met een neerslag tekort op dit moment, dan is die regen natuurlijk welkom. Alleen, ja, moet dat nou uitgerekend weer op zondag? Ja, nou ja. Het is wat het is. Maar voorlopig moeten we het ook weer met deze regen down. En we wachten dat we kringen een gigantische hitte zo halverwege de week. Dus misschien is het wel even een beetje lekker. Nou, gisteren werd uiteindelijk 21,5 groot nog. Met op de thermometer in de stad. Een dikke 11 graden op dit moment. Er viel 9 mm. En op dit moment vrijwel onbewolkt. En de barometer stand dus een 10 millibar roodschaal. Half bewolkt, 18 kilometer zicht, 14,5 groot. Gisteren met een dikke 1,5 uur de zon erbij, 21,5 groot. En een dikke 7 mm. En ook in Visvliet viel 9 mm. Een zwakke westelijke wind momenteel met 12,5 groot. En overwisseling van wolken en opkloots. En gisteren werd net een warme dag met 20 groot. Nou, vandaag, er kan nog een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plekken bleef het droog. Met een zwakke tot motige noordwestelijke wind, wat met regenmotig zonder bij zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht temperatuur stond er om de bieden 12 tot 16 graden. Er kan wat misbank ontstaan. En men geregeld zijn, de wind uit het westen tot zuidwesten is meest motig met 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel, zometeen een gesprek met de nieuwe aanvoerder van FC Groningen.

0: Michael Walden en Patty Austin in de ochtendploeg. Maar de weekendsport FC Groningen heeft afgelopen weekend met 0-0 gelijk gespeeld in een oefenwedstrijd tegen de Griekse Volos. Net als vorig jaar tegen Wrexham werd er gespeeld aan de Lange Leegte in Veendam. Mooie locatie daarvoor. En de FC heeft een nieuwe aanvoerder, zolang Thijen Racing nog uit de roulatie is. En dat duurt nog wel even. Verdediger Tijmen Blokzijl is het. En Stefan Bleker sprak met hem. Hallo.
1: Deze week bij Lidl.
0: Dat is... Oh, wacht even. Er gaat nu iets mis met de opname van Thijen Bloks. Er zit nog wat reclame voor. Ja, ja.
2: Ja, dat is heel mooi. Dat is gewoon iets om heel trots op te zijn, denk ik. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja.
3: Waarom ben jij de nieuwe aanvoerder?
2: Ik heb met trainer gesproken en die zei dat hij denkt dat het heel goed voor me is. Ook in mijn ontwikkeling. En hij gaf aan dat hij vindt dat ik heel volwassen ben geworden. Dus dat waren zijn redenen.
3: Waarom is het goed voor je ontwikkeling om aanvoerder te zijn?
2: Het is toch, hoe je het went of keert, zou de band in principe geen verschil moeten maken. Maar ja, het is toch een andere rol die je misschien op je neemt. Je wordt misschien nog wel meer gedwongen om de leiding te nemen in dingen. En nee, ik denk dat het voor mij wel goed is en mij ook wel weer kan helpen.
3: In wat voor dingen zou je dan nu misschien wat eerder geforceerd, doordat je die band hebt, de leiding nemen ten opzichte van afgelopen seizoen bijvoorbeeld, hè, dat je geen aanvoerder was?
2: Ja, het ding is gewoon dat je moet altijd aanstaan. En nu als aanvoerder word je misschien nog meer gedwongen om in het veld de boel aan te sturen, maar ook op sleeptouw te nemen. En je hebt denk ik ook wat meer contact met de trainer over bepaalde dingen. Dus dat zijn wel wat punten die daarin wat veranderen.
3: En jij bent de enige die met de scheids mag praten.
2: Ja, fijn hè. Nee, dat is ook wel lekker, ja.
3: Ja, is dat lekker?
2: Ik moet zeggen dat ik dat wel fijn vind, ja. Want af en toe dan reden we wel eens op Aspen en dan word je wel als een klein kind weggestuurd dat je niks mag zeggen. Dat je af en toe je mond over moet trekken is wel fijn, ja.
3: Want vind jij dat fijn? In het veld af en toe met zo'n scheidsrechter contact te hebben? Je hebt ook wel spelers die vinden dat niks, denk ik. Maar jij vindt dat wel prettig?
2: Ja, prettig. Het is ook niet zo dat je daar heel veel bij stilstaat. Maar natuurlijk is het goed om af en toe met de scheids wat dingen duidelijk te hebben als je ergens anders naar kijkt. Dus het is wel fijn dat je dat kan zeggen.
3: Nou was het vandaag niet al te best, hè?
2: Nee.
3: Jullie spelen 0-0. Waar lag dat nou aan?
2: Ja, ik denk dat, je ziet gewoon dat we veel beter zijn dan zo'n ploeg. Maar we hebben gewoon echt heel veel moeite om kansen te creëren. Ja, voor mijn gevoel spelen we eigenlijk heel veel rond de 16. Maar op dat laatste kwart creëren we een moeilijke kans. Zijn we echt heel slordig vandaag ook. En dan krijgen we ook nog een paar keer een counter tegen. Dus dat zag inderdaad niet goed uit. Dus daar moet de afstemming en het tempo en de kwaliteit voorin, maar overal moet beter.
0: Thijmen Blokzijl, FC Groningen, heeft nog één oefenwedstrijd voor de competitie begint. Tegenstander is komend weekend het Spaanse Real Valladolid in de Euroborg. Op zondag 9 augustus is FC Utrecht in de Euroborg de eerste tegenstander in de nieuwe competitie.

Groningen singer-songwriter Jelle de Valk onder zijn artiestennaam Velkenhil. Oude Gronings goud dit. En hij staat nog net in onze Noord 9, namelijk op plekje 9, afgelopen zaterdag. Zometeen na 7 uur in de ochtendploeg praten we over een cafetaria in Winschoten waar de eigenaren na 37 jaar afscheid nemen. Hoor je straks na 7 uur. Nu Robert Palmer en UB40.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
2: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
4: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
2: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: In Sappemeer was gisteravond iets na 7 uur een aardbeving. Het KNMI zegt dat hij een kracht van 1,6 had op de schaal van Richter. Bij TV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die een knal en trillingen voelden. Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de fabriek inmiddels rond. De bouw moet later dit jaar beginnen en eind volgend jaar klaar zijn. En Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft gisteren tijdens het NK Atletiek in Hengelo goud gewonnen bij het discuswerpen en zilver bij het kogelstoten. Toch was de atlete niet tevreden over de afstanden waarmee ze die medailles won.
7: Nee, dat was ook heel slecht. Nee, dat is niet de vorm waar ik nu in ben. Sorry dat ik zo negatief ben, maar dat is wel toch een beetje het verhaal van deze wedstrijd.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
9: Wist u touw aan een naaien oedoorging? Die dekkenstruik is Leidse techniek in Grunde in Assen. Wens op zuid naar naaien collega's in de Eerste Noordse techniek. Wagen een hechting voor kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkenstruikinstallatietechniek.nl.
10: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerspruikinstallatietechniek.nl.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, even inklokken. In de laatste week van juli. Straks in de ochtendploeg een nieuw lopend vuur. En het afscheid van een cafetaria na 37 jaar.
14: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
18: Ja, goedemorgen, Edwin.
19: Ja, goedemorgen.

0: kijken elkaar niet meer aan. Kunnen niet goed met elkaar meer. Vroeger wel, en toen maakten ze mooie platen. Daryl Hall en John Oates en The Man Eater op deze maandag 27 juli. Laatste maandag in juli alweer. En deze dag brengt ons een enkele bui misschien, maar op de meeste plekken is het droog. Verder zon en bewolking, 19, 21 graden zoiets. Vanaf woensdag wordt het swipe. Dan gaan we weer boven de 30 graden tegenkomen. Overdrijf ook altijd gelijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is het een of het ander.
0: Nou.
2: En we krijgen ook snel onweer. Is dat komende week ook het geval?
0: Gaan we vragen aan Harma. Oh. Hart vracht. Ja, we gaan het vragen. Zij heeft er wel verstand van, ik niet. Ik vertel maar gewoon wat zij vertelt even net. Ja. We vallen wel een beetje in een zwart gat natuurlijk vanaf vandaag. We hebben wekenlang gehad met het WK-voetbal. Met Wimbledon en Roland Garros. De Tour de France gisteren nog. Prachtig mooi. En vanaf vandaag is er even niks volgens mij. Nou, gelukkig is er dan BNB Vol Liefde. Ik zit er alweer helemaal in sinds vorige week.
1: Ja,
0: begon vorige week. Ik zit er helemaal in.
1: Heb je al een favoriet?
0: Nee, zover ben ik nog niet.
1: Oh, okay.
0: De eerste aflevering moet je altijd even een beetje doorheen. Maar,
1: ja.
0: Het leuke is, RTL Boulevard heeft dus uitgezocht, en daar ben ik ook altijd wel benieuwd naar, wat dat dan kost als je daar gaat overnachten bij die mensen.
2: Oh.
0: En dat valt nog niet mee. Hetzelfde, je hebt ook zo'n programma bij Omroep Max. Hè? Dan gaan de drie BNB-stellen gaan bij elkaar op bezoek.
1: Ja.
0: Verbaas ik me ook altijd over de prijs die mensen vragen voor een nacht in zo'n BNB.
2: Ja, menig hotel is goedkoper.
0: Zo. Nou ja, hier valt het nog wel mee. Je hebt iemand in Spanje bijvoorbeeld. Dat is nog wel duur hoor. Maar dat is dan wel, kun je delen door een aantal mensen. Tussen de 250 en 350 euro per nacht. Dat is Thomas voor de kijkers van BNB Vol Liefde. Maar dan kun je wel met meer mensen voor dat bedrag naar binnen. Paul, de weduwnaar in Spanje, die valt best mee. Voor een tweepersoonskamer 150 euro per nacht. Dat is nog duur, maar als je er tweeën doet, is je 75 euro. Maar je hebt mensen bijvoorbeeld erbij. Je hebt, ze zitten op Bonaire en Aruba. Je hebt Fred, de kunstenaar, die zit op Bonaire. Daar betaal je dus. Je moet vijf nachten in een van zijn studio's. Dat is $1,035. Dat is per nacht $219. Dat is 192 euro per nacht. En dan heb je geen airco, maar wel de natuurlijke bries. Hij heeft namelijk geen muren.
1: Dat is goede marketing.
0: Staat je gewoon buiten eigenlijk. Met wat steen aan de eromheen.
1: 200 euro.
0: Ja, en dan heb je ook nog Eline. Die zit op Aruba. Die verhuurt dan ook appartementen. Met, voor vier personen. Betaal je voor drie nachten minimum ook €823. Dat is €274 per nacht. Voor het hele appartement.
2: Ja.
0: Nou goed, het is ook al niet goedkoop om daar natuurlijk naartoe te gaan. Hè?
2: Nee.
0: Laten we even eerlijk zijn.
2: Nee, zeker niet. Maar zijn dit ook de prijzen voor of na deelname? Want ja, ik kan me voorstellen, als je flink wat naamsbekendheid opbouwt op deze manier, dat je je tarieven nog weer extra verhoogt.
0: Dat sluit ik niet geheel uit. Want dit is natuurlijk voor die, dat heb je toch vaker gelezen, al die mensen die hier ooit aan meegedaan hebben, die de komende jaren zitten ze vol.
2: Ja.
0: Ik kan dat niet helemaal. Maar denk ze, ik wil dat toch graag even bij Paul of bij Iris. Of,
1: Ja, blijkbaar.
0: Ik ga vanavond weer kijken. Leuk. je moet wat nu al de sport voorbij is. Hè? Ja. Over een week begint de Tour de France van. Is ook altijd leuk om naar te kijken. Gisteren kon je ook lekker kijken naar Expeditie Grun. Joyce reed rond. En die eindigde uiteindelijk in Winschoten bij Cafetaria Maintenbos. Waar Abe en Betty de Beer na 37 jaar stoppen. 37 jaar frikadellen, kroketten en uienballen maken. Dat is lang, hè?
1: Zo.
0: En dus stelde Joyce wel deze terechte vraag.
3: Is dat zonde dat jullie de midman stopt?
4: Zeker, ja. Dat is wel zonde, ja. Ja.
3: Jullie broten ook al in koor.
4: Ja. Ja. Als je deel toch bij elkaar bent.
5: We waren 15 jaar zouden we kregen verkering. En als je zo'n door een week bij elkaar. Met mekaar shop, met mekaar uit, met mekaar werken, met mekaar ruzie maken, met mekaar baby's maken. We hebben alles gedaan. Ja, we waren zo close met mekaar. En al rond, we konden het ook al.
3: Waarom dachten jullie, 37 jaar geleden, we beginnen een snackbar?
4: Nou, daar heb je al veel langer weer op besloten. Ja.
3: Hoe kwam dat? Wat is het verhaal?
4: Op de kermis en dan hadden we een partijtje altijd in de cafetaria. En toen zeiden we, dat wilden die Luther zelf ook nog wel. Een cafetaria, ja, dat leek ons altijd al mooi.
3: Nooit hier op de werkvloer ruzie had?
4: Nee. Nou, wel hier op de werkvloer misschien, maar nooit dat de mensen de deur aan. Nee.
5: Dat was deur nog stiekem. En dan vind ik nog dat kriebel. Dat vloog weer mijn gang daarachter. En dan gingen we weer de deur. Hallo.
0: Ja. Ja, mooi. Alles samen doen. Betty en Abe, leuk. Ruzie maken, kinderen maken. Ja, mooi. Gaat niet dicht trouwens hoor, die cafetaria. Alex Veenstra en Joyce Brink zijn de nieuwe eigenaren vanaf 1 augustus in Winschoten. Nou, hij heeft balletje nee te voeren.

0: Gronings Goud voor deze week. Samsland, onder andere Dion Bouwers, erin van Steenvanger en Dada Daansen.
1: Lopend vuur.
0: 9 minuten voor 19:30, we gaan hem aansteken. Het gaat over verkeershufters hebben. Die gaan namelijk harder aangepakt worden. Wie een ernstige verkeersovertreding begaat, krijgt straks naast een boete ook strafpunten. Politie en het Openbaar Ministerie komen voor het einde van het jaar met een puntensysteem om verkeershufters beter in beeld te krijgen. Hoe dat dan werkt? Nou, word je bijvoorbeeld betrapt op de appen achter het stuur of door rood lichtrijden bijvoorbeeld, dan krijg je naast de boete ook een strafpunt. Verzamel je te veel strafpunten, dan word je extra in de gaten gehouden door de politie. En politie en justitie willen op die manier proberen hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Er zijn landen om ons heen waar ook gewerkt wordt met een puntensysteem. Wat vind je daarvan? Goed idee of niet? Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Stevige doorrijden, Daphne.
2: Ja, ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe ze dan beter in de gaten worden gehouden.
0: Nou ja, ja, dat is een hoe ze de uitwerking.
2: Ga je er dan de hele tijd achteraan rijden?
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat ze met een bezoekje variëren, zeggen van we houden je vanaf nu in de gaten of zo. Ik heb geen idee hoor. Hoe dat, er wordt ook gezegd, we komen nog met een verdere uitwerking van het hele plan.
2: Ja.
0: Afgelopen vrijdag kwam dit nieuws via RTL naar buiten. Lijkt het jou wat erop?
3: Ja, lijkt mij prima om verkeershufters aan te pakken op deze manier. De grens niet al te hoog maken wat dat betreft, dus niet te veel punten. 6 werd over gesproken, geloof ik.
0: Ja. Ja. Nou ja, stel dat je nou een keer te hard rijdt, hè, per ongeluk. Dat overkomt dus allemaal wel een keer, denk ik.
3: Ja.
0: En je pakt wel een punt, dan ben je ineens vanaf dat moment wel super scherp. Je denkt, ik wil er nog eentje bij hebben.
3: Ja, precies. Nou, wat ik al zei, ik was in Frankrijk op vakantie en ik reed daar op een bepaalde plek in de bebouwde kom te hard. Daar had je een of andere signalering staan. Dat je dan een punt van je rijbewijs zou kwijt zijn. Ja. Dat was dan de melding op zo'n bord. Nou ja, goed, dat wist ik dan even niet.
0: En ben je geflitst?
3: In Frankrijk?
0: Ja? Toen je daar zeker
3: nee, nee, nee, nee, oh, nee, nee, nee. Dat was gewoon een waarschuwing.
0: Oh, waarschuwing. Ja.
3: Weet je wel,
0: ik ben dus geflitst.
3: Wat je ook wel eens van dit soort je hebt dit soort borden, was in Nederland met zo'n smiley bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik reed dus in Duitsland. Ik ben al jaren niet beboet voor het hardrijden. Mm. En op mijn schermpje navigatie stond 70. Dacht ik dan, voor mij mag je hier geen 70. Ik reed net weg weer. Flits.
2: Oh.
0: Nou, zo flitsen ze van voor, hè?
3: Oh, ja. Ja.
0: Dus ik denk dat ik al met al iets van 10 te hard ging of zo. Dus dan met aftrek van... Ik denk dat het meevalt. Maar ja, hij moet nog binnenkomen.
2: Ja.
0: Ja, dat zal ook een punt wezen dan als het...
3: Precies. Maar goed, weet je, te hard rijden op sommige plekken... als het op de snelweg een paar kilometer is. Ja, goed, in Frankrijk zijn ze wat minder coulant. In Duitsland wat dat betreft ook. Maar zware overtredingen zoals app achter het stuur of dat soort dingen... ja, dat mag je echt wel flink beboeten.
0: Ja. Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Praat ons mee. Geef dan ons door. App ons, bel ons 050-318-288. Vinden we leuk. En stem ook even via rtvnoord.nl en de app van Noord. 90% zegt eens een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En nog even een paar jarigen. Philip Freriks is jarig. Niet meer bij de slimste natuurlijk. Nog wel steeds actief op allerlei fronten. 82 geworden vandaag. Ook oud-presentator van het NOS Journaal. Ja. En Jeroen Tjepkema, die zit daar nu. Die is ook jarig. 56 jaar. Kees Bol is jarig. Dat is de wielrenner die gisteren nog actief was in de Tour de France. 31 geworden vandaag. Theo Jansen, voormalig voetballer, tegenwoordig analist. We zagen hem veel afgelopen zomer. Is 45 geworden. En over de man die nu genomen is wat discussie. Was hij nou gisteren jarig? Of is hij vandaag jarig? Roger Taylor van Queen. Maar wat maakt er door uit? Het is altijd leuk om Queen een keer te draaien, toch? In ieder geval 77 geworden.

0: Zometeen het Groningse nieuws, wat zit erin?
1: Ja, dan hoor je welke trui-winnaars uit de Tour de France morgen naar Surhuis te Vink komen.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
0: Het is bijna 7:30. Tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het chemiepark in Delfzijl komt definitief een fabriek die plastic afval gaat omzetten in grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX heeft de financiering voor de nieuwe fabriek rond. Onder meer de NOM, InvestNL en de provincie Groningen steken geld in de fabriek. Dan komt de subsidie vanuit Nijbegun en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De bouw van de fabriek moet later dit jaar beginnen. BioBTX hoopt hem eind volgend jaar of begin 2028 in gebruik te kunnen nemen. Het proces om uit plastic afval grondstoffen als benzeen, toluene en xyleen te winnen is de afgelopen jaren al getest in een proeffabriek in Groningen. In Sappemeer was gisteravond iets na 7 uur een aardbeving. Die had volgens het KNMI een kracht van 1,6 op de schaal van Richter. Bij RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Mensen spreken onder meer van een korte, heftige dreun en van een knal, gevolgd door een flinke trilling. Een automobilist is gistermiddag gespind op de verbindingsweg tussen de zuidelijke en westelijke ringweg in Groningen, beter bekend als de Mario Kartbocht. De bestuurder raakte de controle over het voertuig kwijt en kwam omgekeerd op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd, de auto raakte licht beschadigd. Vanwege de hulpverlening werd de weg deels afgesloten. De Red Bull District Ride heeft afgelopen zaterdag op zijn top 20.000 bezoekers naar de Grote Markt in Groningen getrokken. De organisatie spreekt van een succes. En ook het publiek op de Grote Markt reageerde enthousiast op de stunts die de deelnemers op hun mountainbikes uithaalden.
8: Ja, echt heel vet. Ik ben zelf mountainbiker, maar dit steekt er echt bovenuit.
9: Ik denk dat ik het één keer kan en dan niet meer, zeg maar. Dus ik ga het maar niet proberen.
1: Of er een vervolg komt is nog niet duidelijk. De organisatie gaat het evenement binnenkort evalueren. De winnaars van de groene trui en de bolletjestrui in de Tour de France, Mats Pedersen en Richard Carapaz, staan morgenavond aan de start van de 44ste profronde van Surhuis te Veen. De organisatie is blij met de deelname van beide renners en zegt hiermee twee smaakmakers naar het noorden te halen. Ook Bauke Mollema is weer van de partij voor de laatste keer, want de 39-jarige Groninger zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. Volgens de organisatie van de profronde verdient dat een groots afscheid. De profronde van Surhuis te Veen start morgenavond om 7 uur. FC Groningen heeft een nare smaak overgehouden aan de oefenwedstrijd tegen het Griekse Volos NFC. Het werd 0-0 zaterdag, maar wat vooral opviel was het onsportieve gedrag van de tegenstander. Tarik Messera moest een klap incasseren en even later kreeg ook Jorg Schreuders een tik. Vorige week speelde FC Groningen tegen AEK Athene en die wedstrijd liep ook uit de hand. Trainer Dick Lukien wil dan ook niet meer tegen Griekse tegenstanders oefenen.
10: Het is blijkbaar zo dat als je Griekenland land komt als voetbalploeg, dat je gewoon gekke dingen doet. En hele gekke overtredingen maakt. Dus ja, we gaan erover nadenken of wij dat nog moeten willen.
1: FC Groningen speelt nog één oefenwedstrijd voordat de competitie begint. Die is zaterdagavond in Euroborg tegen het Spaanse Real Valladolid. En Jur Vrieling is gisteren met zijn paard Nicky Vera tweede geworden op het concours Hippiek de Wolden in Veningen. De springruiter uit Holwieren werd in de barrage om de grote prijsgemeente de Wolden verslagen door Frank Schuttert. De ommenaar was net iets sneller dan Vrieling. Aan de wedstrijd in Veningen deden ruiters en Amazones uit meer dan 30 landen mee. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudenbos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudenbos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudenbos.
11: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudenbos.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor? Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past. Check werkenbijwagenborg.com.
14: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Scootmobiel of rollator nodig?
16: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: De Ochtendploeg.
18: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, onze zeehonden die doen het goed in Japan. Dat weten we sinds enkele jaren. Ook dit jaar gingen twee zeehonden viral. Matcha en Bonsai werden miljoenen keren bekeken op TikTok en Instagram. Wat heeft het eigenlijk opgeleverd? Ik ga er zo over praten.
19: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Het is 8:08. Ja, 2 zeehondenpups, het Lauwershoog, werden afgelopen zomer, deze zomer dus eigenlijk, onverwacht een online hit. Matcha en Bonsai werden miljoenen keren bekeken op TikTok en Instagram. Ook de webcam was populair, onder vooral Japanners, maar dat is al een tijdje het geval. Inmiddels zijn de pups groter, zelfredzaam ook, en zijn ze afgelopen vrijdag vrijgelaten in de Waddenzee. Esther de Vries van het Werelderfgoedcentrum in Lauwershoog, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waren jullie verrast door deze aandacht?
1: Ja, want de eerste pups krijgen altijd wel aandacht. Maar dat het echt in de miljoenen ging, dat was voor ons ook voor het eerst.
0: En dat is ook niet te voorspellen dat zoiets gebeurt. Hè? Als het ineens aan de rol gaat, dan gaat het aan de rol.
1: Ja, nou exact dat. Het ging echt weken door. En uiteindelijk gingen we naar de 60 miljoen op TikTok en 30 miljoen op Instagram. Ja, dat is ongekend voor ons.
0: Ja, zeehonden-influencers.
1: Nou, bijna, ja.
0: Want wat konden we dan zien op die filmpjes dat het zo bijzonder was?
1: Nou, van Matcha, de eerste pup, was het de eerste keer dat ze mocht zwemmen. En van Bonsai was het een voorstelfilmpje, noemen wij dat dan. Dus dan laten we in beelden zien waar de pup is gevonden, wat we bij de intake hebben gezien. Gewoon even een hele uitleg van waarom het dier bij ons is opgevangen.
0: Dus ook niet iets wat heel speciaal was of zo, iets wat jullie wel vaker plaatsen eigenlijk.
1: Ja, klopt. Het is heel gangbaar eigenlijk.
0: Ja. En dan heb je die miljoenen views, wat echt bijna niet voor te stellen is hoeveel dat is. Levert jullie dat nou ook wat op?
1: Ja, we zien wel wat effect ook in bezoekers bijvoorbeeld en donaties. Maar het zijn vooral buitenlanders, want het is vooral Amerika, Japan, dat soort landen. Maar wat het vooral oplevert is volgers. We hebben heel veel nieuwe volgers. Dus nou ja, daar kunnen we dan altijd nog wat uithalen, denk ik, op de lange termijn. Als die dezelfde betrokkenheid tonen als nu.
0: Ja, maar eigenlijk wil je het liefst, want we hebben ook al geleerd de afgelopen tijd dat het niet zo makkelijk gaat bij jullie. Dat ze langskomen en iets gaan kopen of zo, toch? Dat zou je dan graag willen.
1: Dat zou het allermooiste zijn. Ja. Maar ja, ik snap ook dat Amerikanen dat niet zo gauw doen.
0: Nee, nou ja, 2 jaar geleden gingen jullie ook ineens in Japan heel erg viral. En toen kwamen ook Japanners wel deze kant op, toch?
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, en Japanners komen nog steeds wel deze kant op. Maar goed, dat zijn geen grote getalen. Dat is gewoon af en toe iemand die een weekendje Lauwershoog boekt vanuit Japan. Wat wel heel bijzonder is. Ja. Maar dat zijn geen grote aantallen.
0: Ja. Jullie hebben Matcha en Bonsai afgelopen vrijdag vrijgelaten. Het klinkt bijna als het slachten van de kip met de gouden eieren om ze los te laten.
1: Oh, nee. Ja, zo kan het misschien klinken, maar het is voor ons juist heel fijn om ze vrij te laten.
0: Want ze waren nu goed en gezond en ze konden weer naar het wat op, zeg maar.
1: Ja, dus ze waren gezond en dan moeten ze ook zo snel mogelijk weg eigenlijk. Gewoon hun normale leven volgen in hun natuurlijke omgeving.
0: Hebben jullie nog veel pups op dit moment?
1: Ja, er zijn nog steeds een stuk of 50 pups. Dus we hebben het hartstikke druk. En dus het is ook hartstikke mooi als er weer 2 vrijgelaten kunnen worden.
0: En de volgende filmpjes blijven komen, neem ik aan.
1: Ja, die blijven altijd komen. Ja hoor.
0: Kijken of die ook weer zoveel views krijgen. Dank voor de uitleg.
1: Nou ja. Bedankt.
0: Oké, hoi.
1: Oké, dag.
0: Esther de Vries van het Werelderfgoedcentrum in Lauwershoog. Straks Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won 2 medailles tijdens het NK in Hengelo. Maar was toch niet helemaal blij. Haar verhaal straks en Harma natuurlijk met het weer.

0: Miles Smith en Al Horan en Drive Safe. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De harde wind gaat afgelopen weekend. Is dat nu een beetje geluwd?
1: Ja. Het wordt ook de komende dag sowieso allemaal wat rustiger in de atmosfeer. Op dit moment staat de barometer nog al te hoog. Maar dat zullen we de komende dag eens erop doen zien. En de komende dag zullen we dat de barometer een stijgende tendens laat zijn. En op dit moment kijk ik naar diezelfde barometer en die laat in de dood dat pieltje omhoog wiezen. En dan betekent dat hoge druk het voor het zeggen krijgt. Ja, en zo halverwege de week met een zuid-zuidwestelijke stroming rondom een hoogdrukgebied boven het midden van Europa, dan komen we uit op tropische weer. Nou, we verdogen nog nooit. Een enkele bui, maar op de meeste plek blijft droog. Met regelmatig zon en met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt vanmiddag 19 tot 21 graden. Vanochtend en vannacht een minimum van 12 tot 16 graden met opklorend weer. In maan is er geregeld zon. De wind duurt het westen tot zuidwesten is meest matig met 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel. We gaan naar de sport. Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won gisteren tijdens het NK in Hengelo, zoals misschien wel verwacht, goud bij het discuswerpen en zilver bij het kogelstoten. De Nederlandse titel met de discus ging gepaard met een nieuw kampioenschapsrecord, 65 meter en 12 centimeter. En toch was de atlete van Groningen Atletiek verre van tevreden over haar prestaties, ruim 2 weken voor het begin van het EK, het Engelse Birmingham. Verslaggever Emiel Venema was in Hengelo en sprak van Klinken na het winnen van het zilver met de kogel.
2: Ja, Jorinde, hoe kijk je terug op het NK vandaag?
3: Ja, het was een zware dag met hele slechte uitslagen, dus vooral snel weer vergeten.
2: Hoe komt dat zo dan, de slechte uitslagen?
3: Ja, het zit er wel in. Ik denk dat de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn, dus dat zal ook meespelen. Maar ja, ik heb het ook zelf gewoon niet opgeleid, dus dan gaat het niet ver.
2: Je zegt al die omstandigheden, met name natuurlijk bij het kogelstoten. Komt in één keer met bakken naar beneden. Hoe is dat dan, dat het dan onderbroken wordt en dat je daarna weer verder moet?
3: Nou, dat is fijn, want met zulk weer kan je gewoon niet ver stoten eigenlijk. Mijn schoenen. Oh. Wat vooral heel vervelend was, is dat ik al helemaal uitgeteld was naar discus. Daar was het gewoon zo koud. En dan sta je echt al 1,5 uur op de baan helemaal te verkleumen. Ja. En dan moet je terugkomen voor kogel. En dan is het eigenlijk precies hetzelfde verhaal, nog een beetje erger. Dus ik hoop vooral dat ik eigenlijk niet ziek word. Dit was niet een lekkere laatste wedstrijd voor het EK in ieder geval. Ja.
2: Dus ondanks met de discuswerp had je wel een kampioenschapsrecord. Hoe kun je daar dan enigszins tevreden mee zijn?
3: Nee, dat was ook heel slecht. Nee, ik ben... dat is niet de vorm waar ik nu in ben. Dat zegt eigenlijk dat ik de afgelopen kampioenschappen ook slecht heb geworpen. Dat zegt het meer. Sorry dat ik zo negatief ben, maar dat is wel toch een beetje het verhaal van deze wedstrijd.
2: Je bent wel eerlijk.
3: Het kan veel beter en ik heb er nog steeds alle vertrouwen dat het op het EK er zeker uit gaat komen.
2: Dus de vorm is er wel, alleen komt er vandaag niet uit.
3: Klopt, ja, de vorm zit echt heel erg goed. Dus dat is jammer dat ik dat vandaag niet kan laten zien, maar dat komt nog wel goed.
2: Dan kijk je denk ik wel uit naar het EK om het dan wel te laten zien.
3: Enorm, ja, zeker.
2: Wat is het doel met het EK?
3: Het doel is 2 medailles. Het hoofddoel is goud met discus en dan zo ver mogelijk met kogel komen.
2: Ja, je hebt natuurlijk dit seizoen ook met de discus wel laten zien dat je gewoon echt heel ver kan werpen.
3: Ja, en ik denk dat ik nog verder kan werpen en dat moet ook. Op het toernooi moet je gewoon op je best staan, dus dat hoop ik.
0: Jorinde van Klinken over dat EK dat over 2 weken is in het Engelse Birmingham in gesprek met Emiel Venema. Zometeen ons loopt het vuur met de stelling: een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee.

0: Opus in Oostenrijk. En life is life.
1: Een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen. Het komt er namelijk aan voor verkeershufters. Het was een goed idee. Is ons lopend vuur. Het komt er binnen, Daphne.
2: Gea is het daarmee eens, maar dan wel met het gevolg dat je je rijbewijs kwijtraakt. Net zoals dat gebeurt in verschillende buurlanden. En dat zegt Marinus eigenlijk ook. Ja, als je twee keer wat uitvreedt met asociaal gedrag, dan zeg ik rijbewijs afpakken. En we werden ook nog even gebeld.
3: Met Poelman uit Gerkesklooster. Ja, ik ben voor dat puntensysteem. Nou, dat gaan ze al jaren eerder moeten doen. Dan gaan die verkeersovertredingen, die gaan ook drastisch naar beneden.
1: Ja, we gaan het nu doen. Eind van het jaar wordt duidelijk hoe dat precies gaat. Nog meer reacties?
2: Nog meer reacties, ja zeker. Jan Aldrik die zei punten, dat hebben ze al jaren in Duitsland. Maar dat hangt er wel een beetje mee samen van wat voor overtreding je hebt gedaan.
1: Uiteraard, ja.
2: En dan kan je dus 1 punt, 2 punt of 3 punten krijgen.
1: Het wordt wel duidelijk uiteindelijk hoe dit uit gaat pakken, denk ik. Praat met ons mee, geef je reactie door. App ons, bel ons, vinden we leuk. 050-3188-288. Niet achter het stuur natuurlijk. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu. En 89% van de stemmen zegt eens een puntensysteem voor zware verkeersovertredingen is een goed idee. Zochtenploeg met straks na 8 uur FC Groningen in de oefencampagne en BMX'en op

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hé, nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten.
8: Het is nu 8 uur.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
10: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
9: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
11: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
9: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: Het is nu 9 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtaan.
1: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
0: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Noel. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA. Het is vandaag maandag 27 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, we zijn er weer. De vakantie is voor mij in elk geval voorbij. De vakantieperiode, dus we gaan weer lekker starten met de reguliere uitzendingen van Goud. En ja, ik kan niet anders zeggen dat ik er ook best wel zin in heb eigenlijk weer. Beetje ritme, structuur, dat is altijd fijn. In het begin, als de vakantie begint, dan denk je altijd van oh, lekker, een beetje minder regels, minder verantwoordelijkheden. Minder dat je denkt van oh, ik moet om 7 uur mijn bed uit. Maar ja, eigenlijk vind ik dat nou ook wel weer fijn om gewoon je bed uit te kunnen komen. En gewoon zeggen van ja, we gaan weer lekker aan het werk. Dus we zijn er weer. Ja, en wie hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, we spreken met Ferdinand Kruijzen over hoe een rattenprobleem gifvrij opgelost kan worden. En ja, dit is alweer de laatste week van juli. Het gaat allemaal hartstikke snel. En dat betekent dat augustus weer voor de deur staat. En in Vlagwedde maken ze zich weer op voor de Week der Besten. Dat traditioneel in de eerste week van augustus gehouden wordt. Dus en daarover spreken we met Leo Teuben. Over wat er zoal allemaal op de planning staat vanaf volgende week. Ja, het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En ik zit hier met Chris Molema, want ja, ik mag weer achter de knoppen zitten. Voor mij ook even een tijdje geleden, dus als je gekke dingen hoort, sorry daarvoor alvast. Maar Chris zit naast mij om ervoor te zorgen dat alles een beetje vlekkeloos verloopt, hoop ik in elk geval. Ja, en mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

February, February van Barbara Dixon. Ja, de zomervakantie. De een kan niet wachten om met de caravan achter de auto in te stappen, terwijl de ander het liefst all-inclusive onder een palmboom ligt. Sommigen trekken met een tent de natuur in, en anderen die boeken een hotel waar elke ochtend het ontbijtbuffet al klaar staat. En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die gewoon lekker thuis blijven, hè? En genieten van alles wat onze eigen regio te bieden heeft. Ja, en als ik naar mezelf kijk, wij horen toch wel bij de kampeerders. Maar ja, toch wel de mooi weer kampeerders, moet ik zeggen. We zijn ook afgelopen dagen zijn we weg geweest. En ja, op het laatst hebben wij ook in België gezeten. In de Belgische Ardennen. En ik moet toch wel zeggen dat het daar 's nachts wel heel erg koud werd. Dus wel rond de 5 graden ook gewoon. Ja, en je kan op heel veel dingen kan je voorbereiden. Maar 5 graden is toch echt wel koud hoor, op een camping. Dus wat dat betreft. Maar wat ik leuk vind aan kamperen is eigenlijk dat er ook heel veel mis kan gaan. Dat heb je toch wel minder in een hotel of appartement. En dan klinkt het misschien een beetje raar zo van dat het leuk is dat er wel iets mis kan gaan. Maar het is meer dat je daarmee ook de herinneringen maakt natuurlijk. Ik kan me nog heel goed voorstellen dat we voor het eerst gingen kamperen in een veel te goedkoop tentje natuurlijk. En ja, dat was ook in de Belgische Ardennen trouwens. En toen kregen we echt een enorme slecht weerbui, echt een enorme stortbui kregen we 's nachts over ons heen. Dus 's morgens waren onze luchtbedjes die waren lekker aan het drijven naar de andere kant van het tentje. En ja, daar was geen houden meer aan natuurlijk. Vanaf dat moment was de tent gewoon lek. En elk buitje wat overkwam, ja, dat zorgde ervoor dat alles gewoon kletsnat was. Dus we hadden op een gegeven moment de kleren in de vuilniszakken liggen. En we hadden de parasols hadden we in het tentje opgezet. Alles maar om ervoor te zorgen dat alles een beetje droog bleef. Ja, en dat zijn toch wel dingen wat je dan nog goed kan herinneren. Ja, en wat ik nu allemaal vertel, dat was in het jaar 2000. En ik kan me ook nog heel goed voorstellen dat daarin Cresip heel vaak naar voren kwam. Dus daar gaan we naar luisteren. I Would Stay van Cresip.

Wax en Building a Bridge to Your Heart. Ja, het is alweer bijna 9:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Yves Berendsen en Terug in de Tijd.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Boeren hebben gisteren na afloop van het Truckstar Festival in Assen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekkers stonden ze langs de route die de vertrekkende trucks namen vanaf het TT-circuit, meldt RTV Drenthe. Met omgekeerde vlaggen en spandoeken met teksten als transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan, wezen ze erop dat de plannen volgens hen niet alleen de boeren zelf, maar ook de transportsector zullen raken. Gisteren rond 5:08 heeft zich een aardbeving voorgedaan in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning en had deze een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ondanks de geringe kracht doen de bevingen zich relatief dicht onder het aardoppervlak voor en kunnen deze goed worden gevoeld. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar de fietsenstalling bij het station in Scheemda. Er was brand ontstaan in de fietstassen van een fiets die bij het station was gestald. Het bleek om een normale, niet-elektrische fiets te gaan. Toen de brandweer aankwam, had een omstander het vuur al met brandblussers onder controle gekregen. De fiets raakte flink beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar voordat de hulpdiensten weer vertrokken, hebben ze met een warmtebeeldcamera alle fietsen in de stalling met een fietstas gecontroleerd. Technici van Groningen 1 hebben zaterdag een straalverbinding gerealiseerd tussen de studio's van het voormalige RTV Go in de Klinker in Winschoten en die van RTV Westerwolde in Vlachtwedde. Met de koppeling wordt een cruciale stap gezet richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Door de koppeling kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden, zijn snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en kunnen redactiesystemen aan elkaar worden gekoppeld. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag trekken de laatste buien weg richting Duitsland en breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. De komende dagen wordt het zonnig en flink warmer. Vooral op woensdag en donderdag kan het weer tropisch heet worden. Aan het eind van de week is er misschien kans op een onweersbui.

Amy Winehouse en You Know I'm No Good. Ja, misschien heb je het al gehoord, maar de eurobiljetten krijgen een compleet nieuw uiterlijk. En het leuke is, wij mogen daar zelfs iets van vinden. De Europese Centrale Bank heeft namelijk 10 nieuwe ontwerpen gepresenteerd. En er zijn 2 thema's. Europese cultuur en ja, dan denken ze dus aan bekende namen als Beethoven bijvoorbeeld of Leonardo da Vinci. En natuur. Dus dan gaat het over rivieren en vogels die symbool staan voor verbinding en diversiteit in Europa. Ja, en waarom dan nieuwe biljetten, hè? Nou, de huidige eurobiljetten zijn inmiddels al ruim 20 jaar oud. 20 jaar, man, ik weet nog wanneer ze net allemaal kwamen, zeg maar. Dat is dus al dik 20 jaar geleden. Ja, en net als bij een paspoort of rijbewijs is het belangrijk om ze af en toe te vernieuwen. En niet alleen zodat ze er weer fris uitzien en een beetje ja, naar de tegenwoordige tijd, maar vooral ook om ze beter te beveiligen tegen vervalsing. En daarnaast worden de nieuwe biljetten duurzamer geproduceerd en beter herkenbaar gemaakt, ook voor mensen met een visuele beperking. En dat is ook wel erg belangrijk natuurlijk. Ja, wees gerust, als er straks een nieuw ontwerp gekozen wordt, dan verdwijnen de huidige briefjes natuurlijk niet meteen uit je portemonnee. De oude eurobiljetten blijven gewoon geldig. En ja, ze zullen nog jarenlang naast de nieuwe in omloop zijn. Dus ja, de volgende keer dat je een briefje van 20 uit je portemonnee haalt, bedenk dan maar even dat over een paar jaar ja, zo'n briefje er heel anders uit gaat zien. Ja, en wat is dan leuker dan dat we even gaan luisteren naar ABBA en Money, Money, Money.

hier is alles goud van Iwan Essayas en Jeroen Russian. Hier is inderdaad alles goud. Ja, en daarvoor hoorden we Little Lion Man van Mumford & Sons. Ja, het is alweer bijna het einde van het uur. Het is alweer bijna 10 uur. En dat betekent dat we zo naar het NOS-nieuws gaan. Maar ja, en wat horen we allemaal in het volgende uur? Nou, we spreken met Ferdinand Kruijzen over hoe je ratten op een gifvrije manier kunt bespreiden. En dat dus straks. Tot zo!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om lang...

0: rust. Het is nu 10:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: The Shirts and Laugh and Walk Away. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Ferdinand Kruijzen die vertelt ons zo dadelijk over hoe je op een gifvrije manier ratten kunt bestrijden. En hij doet dit met getrainde fretten en honden. En hoe dat precies gaat, nou ja, dat horen we dus straks. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek vanochtend. En ja, mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

dus de Proclaimers en Leather for America. Ja, het is tijd voor de verjaardagskalender. En ik moet heel eerlijk zijn, ik gebruik hem niet zo heel erg vaak meer. En dat heeft meer te maken met dat wij toch wel vaak BN'ers doen. Hè, van wie zijn er allemaal jarig de aankomende tijd. Maar ik vind het juist zo leuk om wat meer ook de verjaardagen van de mensen om ons heen in de regio te horen. En dat moet toch wel bij de luisteraars vandaan komen. Voor vandaag heb ik een bijzondere jarige en zij is morgen jarig. Ze is een hele goede vriendin van mij. Ze is al heel lang een vriendin van mij, Marjan. En ik denk al vanaf de MAVO. Dus dat is voor mij al wel een tijdje geleden. Dat is al zeker 30 jaar geleden, zeg maar. Zo lang zijn we dus ook al vriendinnen. En ik spreek haar niet elke dag. Niet meer, soms wel eens. Maar we zitten nu weer in een periode waarin wij elkaar niet elke dag spreken. En dat is ook goed. Want als ik haar dan wel weer spreek, dan is het ook gewoon gelijk weer oké. En dan hebben we het ook wel weer heel gezellig. Zij is dus morgen jarig. Ze wordt morgen 43 jaar. Ik ben altijd 2 maandjes voor haar aan dat ik... ik ben dus 2 maanden geleden 43 geworden. Nu mag zij 43 worden. En Marjan, bij deze dus. Deze is voor

jou. Ja, wat moet ik dan draaien? Daar heb ik even over nagedacht. En zij is echt wel een 90s kid. Zij is gek op de 90s muziek. En ja, daar ken ik haar natuurlijk ook van. Dus ik kan eigenlijk niets anders doen dan DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky. Marjan, deze is alvast voor jou. Alvast voor morgen. Een hele fijne verjaardag.

0: Radio van de Dolly Dot. Ja, dan is het alweer tijd voor het weer. En ja, nieuws en weer van Groningen 1.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Boeren hebben gisteren na afloop van het Truckstar Festival in Assen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekkers stonden ze langs de route die de vertrekkende trucks namen vanaf het TT-circuit, meldt RTV Drenthe. Met omgekeerde vlaggen en spandoeken met teksten als "Transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan", wezen ze erop dat de plannen volgens hen niet alleen de boeren zelf, maar ook de transportsector zullen raken. Gisteren rond 5:08 heeft zich een aardbeving voorgedaan in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning en had deze een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ondanks de geringe kracht doen de bevingen zich relatief dicht onder het aardoppervlak voor en kunnen deze goed worden gevoeld. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar de fietsenstalling bij het station in Scheemda. Er was brand ontstaan in de fietstassen van een fiets die bij het station was gestald. Er bleek om een normale, niet-elektrische fiets te gaan. Toen de brandweer aankwam, had een omstander het vuur al met brandblussers onder controle gekregen. De fiets raakte flink beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar voordat de hulpdiensten weer vertrokken, hebben ze met een warmtebeeldcamera alle fietsen in de stalling met een fietstas gecontroleerd. Technici van Groningen 1 hebben zaterdag een straalverbinding gerealiseerd tussen de studio's van het voormalige RTV Go in de Klinker in Winschoten en die van RTV Westerwolde in Vlachtwedde. Bij de koppeling wordt een cruciale stap gezet richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Door de koppeling kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden, zijn snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en kunnen redactiesystemen aan elkaar worden gekoppeld. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag trekken de laatste buien weg richting Duitsland en breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. De komende dagen wordt het zonnig en flink warmer. Vooral op woensdag en donderdag kan het weer tropisch heet worden. Aan het eind van de week is er misschien...

K-pop en Kate Pearson met Candy. En daarvoor hoorden we Earth and Fire met Weekend. Ja, we gaan straks spreken met Ferdinand Kruijzen over hoe hij ratten gaat bestrijden op een biologische manier, door middel van fretten en honden. Dat horen we dus allemaal straks. Maar we gaan eerst nog even verder met Lonely Boy van Andrew Gold.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Rattenoverlast, dat is een probleem op veel plekken. En Ferdinand Kruijsen pakt dit op een bijzondere manier aan. Met speciaal getrainde fretten en honden. Een gifvrije aanpak die niet alleen effectief is, maar ook veilig voor andere dieren. Ja, we spreken dus met Ferdinand Kruijsen. Goedemorgen, Ferdinand.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zijn er veel ratten in onze regio?
2: Ja, er is een behoorlijke populatiegroei van de bruine rat inderdaad in het noorden van het land, eigenlijk door het hele land heen. Dat heeft te maken met een aanpak van de bestrijding, wat veranderd is in 2024. Daar is het bekende rattengif aan banden gelegd. En behoorlijk aan banden. En dan volgt er een andere aanpak om de boel wel te kunnen bestrijden als het nodig is.
1: Ja, want is daar wel over nagedacht dan? Van hé, we gaan het gif verbieden. Hè? Want dat gebeurt natuurlijk op veel plekken. Of op veel manieren, laat ik het zo zeggen. Hè? Ook voor onkruid en dat soort dingen. Maar goed, ook voor inderdaad dus het bestrijden van ratten. Is daar van tevoren over nagedacht? Van hé, wat gaat er dan nu gebeuren? Krijgen we dan extra overlast?
2: Het is vooral over nagedacht om het gif niet meer in de voedselketen te krijgen. Waar ik groot voorstander van ben. De andere aanpakken, waaronder dus de manier die ik doe met de honden en fretten, is een cultuuromslag. De gemiddelde bestrijder die heeft geen honden of fretten tot beschikking. Heeft die ervaring niet, heeft de kennis vaak op dat vlak niet. En dat moet groeien. Dus je krijgt natuurlijk eerst een stijging van zo'n populatie. Dan gaan bestrijders gaan zich daarin aanpassen. En ja, dat heb ik een jaar of 5, 6 geleden ben ik er al mee begonnen. Dus,
1: dus jij was al. Ja, je was al van tevoren er al mee bezig, zeg maar.
2: We zagen in ieder geval al aankomen. En ik ben hondenliefhebber en ik vind fretten fantastisch leuke dieren. Ik vind werken met dieren hartstikke leuk. Dat doe ik al, zolang ik me kan herinneren, werk ik met dieren en in de natuur. En dat heb ik daar dus ook mee opgepakt.
1: Ja, want hoe gaat dat dan precies?
2: Vaak krijg ik gewoon een bericht van iemand van ik heb overlast van ratten bij kippenschuurtjes of kippenhokken, noem het maar wat. Dan vraag ik vaak zoveel mogelijk foto's. Dan maak ik een aanpakplan van aanpak voor mezelf. Dat bespreek ik met de klant. Dan komen we daar en dan ga ik met de hond aan de lijn speuren van waar is de meeste activiteit. Waar bevinden de ratten zich op dat moment. Dan zet ik alles af met lange netten. De fretten gaan los, de honden gaan los. En de fret is een natuurlijke vijand van de bruine rat. Die jaagt die bruine rat uit die holen. En ja, de honden, ik kan het niet mooi maken dan dit, maar die maken ze zo snel mogelijk dood. Het is de meest adequate manier van bestrijding.
1: Ja, dat klinkt inderdaad wel heel spannend. Maar ja, gif is natuurlijk ook niet zo heel erg fijn voor de beesten.
2: Nee. Ze hebben, dat is de anticoagulantia noemen ze die gifsoorten. Dat zijn multidosis gif. En waarom is het multidosis gif? Vroeger hadden ze gifsoorten waar als de ratten bijna rook ze wat, dan ging die al dood. Maar dat gaf ook aarschuwheid. De andere ratten zagen dat van hij eet daarvan en hij valt gelijk dood neer. Dat is niet goed. Dus hebben ze multidosisgif, dus iets lagere dosisgif in het lokvoer. En andere gifsoorten, waardoor de rat interne bloedingen krijgt. En dat duurt zo een dag of 4, 5 kan het duren voordat die rat daadwerkelijk ook echt doodgaat. Ze worden zwak, ze worden langzaam. Ze lopen ergens over het grasveld heen. Ze worden geil of een roofvogel of weet ik het wat. En het gif komt ook in die dieren terecht. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. De honden die laten er geen seconde twijfelen over.
1: Maar de honden, zijn die dan ook getraind? Ik bedoel, kan iedereen zijn hond zomaar loslaten en ze gaan op zoek naar ratten?
2: Nee, absoluut niet. Ik gebruik daar border terriers voor. En terriers zijn toch al vaak wat fellere honden met wat meer prooidrift. Om iets te jagen, dat zit in die honden. De kunst vooral bij terriers is juist om te leren waar ze niet achteraan mogen. Ik kan mijn honden bij kippen loslaten. Ik kan mijn honden bij konijnen loslaten. De fretten doen ze niks aan, want ze weten, daar werken we mee samen. En dan mogen we de ratten pakken. Dus dat weten ze dat een samenwerkingsverband is. Het moeilijkste is, zeg ik altijd bij een hond, is te leren wat ze niet mogen pakken.
1: Ja.
2: Dat is het moeilijkste.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En hoe train je dat dan?
2: Heb je ze bij Fred, je laat ze bij kippen lopen. Ik heb zelf thuis, achter het huis, kippen lopen. Mede daarvoor, dat ze gewoon wennen aan kippen als jonge hond zijnde. En af en toe moet je wel eens een keer even wat strenger naar ze zijn. Van, hey, dit accepteer ik niet. Dit mag niet, klaar. Een hond heeft toch ook regels nodig en grenzen. En dat, dat moet je dan wel eens stellen, inderdaad.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd zo. Maar dat is op deze manier natuurlijk nog meer zo. Hoe oud zijn de honden ongeveer?
2: Zeker.
1: Vanaf wanneer kunnen ze mee?
2: Nou, dat is eigenlijk per hond verschillend. Ik had mijn oudste hond, die was altijd wat... Of is wat bedachtzamer. Die denkt wat meer na. Maar de jongste hond, dat is een sloopkogel. Die liep mee met, ik denk een week of 20. En dan pakte ze eerst de ratten tussen de verretten weg. Alleen dat moet je natuurlijk heel gedoseerd brengen. Dat ze niet te veel overwerkt raken en dat soort dingen. Ja, het is gewoon echt ook kennis van je honden hebben.
1: Ja, ja, zo is het ook natuurlijk. Ja. Maar ratten die brengen natuurlijk ook... maar ratten die brengen toch ook ziektes met zich mee?
2: Ja, ratten kunnen inderdaad ziektes met zich meebrengen. Een bekende is natuurlijk de ziekte van Weil. Wat echt voor mensen ook een dag bij te laat achterkomen zelfs dodelijk kan zijn. Die brengen ze inderdaad met zich mee. Dat is ook een van de redenen waarom ik zeg, jongens... een bruine rat prima in het veld. Maar bij mensen thuis niet accepteren. Gewoon niet doen, want dat kan gewoon echt veel gevaar met zich meebrengen.
1: Ja.
2: Voor de volksgezondheid.
1: En brengt het ook gevaar mee voor de honden dan?
2: De honden worden wel eens een keer gebeten. Maar bij terriers werkt dat averechts, wordt alleen maar vel ervan. Ze krijgen gewoon natuurlijk jaarlijks hun inentingen en wat extra. De honden dierenarts weten ook precies wat ik ermee doe. Daar maak ik geen geheim van, dus het is ook geen geheim. En die zegt ook van dan zorg ik gewoon dat ze alle inentingen die ze nodig zijn, die krijgen ze. En ik ben geen dierenarts, dus ik weet niet wat er allemaal in gaat. Maar in ieder geval tegen de rattenziekte krijgen ze natuurlijk hun inentingen.
1: Ja, krijgen ze net even wat meer. Daar kan ik me inderdaad wat bij voorstellen.
2: Ja.
1: Als er nou mensen zijn die zeggen van... hé, wij hebben last van ratten. Hoe kunnen ze jou bereiken?
2: Dat kan via telefoonnummer. Maar ook via Facebook. Als je op Facebook uit de rats, dus niet in de rats... als mensen in de rats zitten, bellen ze mij, dan help ik ze eruit. Kunnen ze kijken en dan kunnen ze me altijd een bericht sturen. Daar staat ook mijn telefoonnummer wel op. Ja, ik wil hem wel noemen, maar dan moeten mensen heel snel meeschrijven. Mag hoor, dat is geen probleem. Dat is 06-53-64-55-32. Maar op Facebook staat hij ook en dan kunnen ze me gewoon een WhatsApp bericht sturen. Daar reageer ik vaak op, want ik heb de telefoon niet de hele dag bij me, want dan ben je alleen maar aan het bellen, dat moet ook niet.
1: Nou, dat is ook zo.
2: En dan reageer ik zo spoedig mogelijk en dan kunnen we gewoon een afspraak maken.
1: Nou, hartstikke mooi. En ontzettend bedankt voor dit gesprek en ook je uitleg dat... dat rattenoverlast ook aangepakt kan worden op een gifvrije manier.
2: Ja. Ja, gifvrij en ecologisch verantwoord inderdaad.
1: Kijk,
2: absoluut.
1: Vandaag ook weer op pad?
2: Ja. Ik ben vandaag niet voor de bruine rat op pad, nee.
1: Oké, okay. Dus eventjes een rustdag, zeg maar.
2: Ja.
1: Even in vakantiemodus, dat mag ook wel weer.
2: Ja, precies.
1: Hartstikke goed, dankjewel Ferdinand.
2: Oké, helemaal goed, graag gedaan. En bedankt voordat jullie aandacht wil besteden aan deze mooie, zelfs oude ambachtelijke manier. Die helaas wat verdwenen is, maar ik hoop dat we hem weer goed op de kaart kunnen krijgen.
1: Nou, dat doen we graag. Ik denk dat gelukt is. Dankjewel.
2: Nou, super. Bedankt.
0: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Ja, de Rolling Stones en Time is on my side. Ja, het is alweer bijna 11 uur en dat betekent dat we zo weer naar het NOS-nieuws gaan. En ja, in het volgende uur spreken wij met Leo Teuben. Want vanaf aanstaande zaterdag is het weer zover en begint de week der besten hier in Vlagwedde. Met ja, als eerste de truckrun natuurlijk. Dat dus straks allemaal. En we gaan nog eventjes door met George Ezra en Budapest.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: basisliefde van Bluff. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goud. Na een jaar voorbereiding staat de Week der Besten in Vlagwedde weer voor de deur. En het dorp maakt zich op voor een week vol traditie, gezelligheid en activiteiten. Voor jong en oud. De Week der Besten is een begrip in Vlagwedde en daarover spreken wij met Leo Teuben. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek vanochtend. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Cornelius en Trick Me. En daarvoor horen we Aha en The Sun Always Shines on TV.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Aanstaande zaterdag is het weer zover. De Week der Besten gaat van start. Ja, en we spreken hierover met Leo Teuben. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dit jaar gaat de 32e editie van start, heb ik me laten vertellen. Hoe is dat ooit zo begonnen?
2: Het is ooit begonnen met een actie dat een Poolse jongetje, die woont in Vlagtwedde. En die moest geopereerd worden. En daar hadden ze toen een soort Solex-tocht van gemaakt. Dure call om geld op te halen. Dat die jongetje kon geopereerd worden daar in Amerika.
0: Oké.
2: Okay. En zodoende is het balletje gaan rollen.
0: Ja, want het is groter dan dat inmiddels.
2: Het is groter dan dat, ja. Ja.
0: Ja.
2: Dat klopt, ja.
0: Hoe is dat in de tijd zo gelopen?
2: Ja, nou ja, toen die laatste recordpoging, of ze deden een poging met zoveel uren op zo'n Solex. En toen, ja, toen kwamen ineens zoveel duizenden mensen stonden er klaar bij de aankomst. Nou, toen is het balletje gaan rollen en toen dacht de ondernemersvereniging, wij moeten hier wat meer mee doen. En we moeten een soort weekje aan vastmaken.
0: Ja, want het heet de Week der Besten. Dus dat betekent dat er heel veel recordpogingen zijn deze week.
2: Er zijn heel wat recordpogingen door de vuur gepasseerd. Ja, ja, dat klopt. Ja,
0: ja, en dus wat maakt deze week nou zo bijzonder dan? Is dat dat het allemaal aan recordpogingen vasthangt?
2: Nee, het is nu die recordpoging. Gingen we bij de Guinness Book of Records gingen we de recordpoging altijd aanvragen. Maar dat is inmiddels al zo duur geworden. Dat is geen doen meer. Dus het is nu allemaal gewoon recordpogingen. Nou ja, we maken er Westerwold zo'n record van. En we hebben dit jaar hebben we 40 uur padellen. Dat staat om 39 uur. En nu gaan we op zondagavond of zondagnacht om 12 uur gaan ze van start met 40 uur padellen.
0: Zo, dat is wel eventjes wat.
2: Ja, precies. Er zijn acht personen die op zijn beurt...

0: dan zondag hebben we de mudrun in de Marsinger op s'avonds.
1: Ja, dat zijn ook allemaal wel dingen die eigenlijk ieder jaar weer terugkomen, hè?
0: Ja, dit zijn vaste evenementjes die altijd weer terugkomen, ja. Ja, dat klopt.
1: En hoe lang zijn jullie nou bezig met de voorbereidingen dan van zo'n week?
0: Nou, dat... we beginnen een paar weken nadat de feestweek is geweest. Dan beginnen we even met de evaluatie en met ons eigen bestuur. En daarna komen evaluaties met de gemeente, met de EHBO, met de verkeersregelaars, met de horeca. En dan is het inmiddels al wel een beetje september, oktober. En dan gaan we vooruitkijken naar de volgende editie.
1: Want ik kan me ook voorstellen dat er ook een hoop vrijwilligers aanwezig zijn.
0: Vrijwilligers hebben altijd te meer. Dus er kan altijd vrijwilligers bij.
1: Kijk, bij deze dus even een oproep.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Nee, die kunnen we altijd gebruiken. Ja. Of het is er met opbouwen, of het is er bij de Mudderen even bij een attractie staan. We kunnen altijd wat mensen gebruiken. Ja.
1: En zijn er dit jaar ook dingen bij waarvan je zegt van nou, dat is wel extra bijzonder?
0: Nou ja, de winkeliersvereniging die heeft een idee opgevat om in een gigantische discobal een wens te laten uitkomen. Dus dan kunnen ze een vakje kopen en dan kun je een wens doen. En ja, dat op de zaterdag bij de Silent Disco wordt dan een vakje gedrukt. En die wens hier wordt dan in vervulling gebracht door de winkeliersvereniging.
1: En waar is die discobal dan?
0: Die gaat zo'n beetje bij alle evenementen staat die wel ergens. Die gaat door de hele dorp heen. Dus
1: dat kan niet missen, zeg maar. Dat is ook een hele grote volgens mij, hè?
0: Ja, dat is een grote, ja. Ja. In de winkeliersvereniging die gaat ook nog 24 uur hebben ze een actie. Dan zijn ze 24 uur per dag open. Hebben ze workshops, acties, 24 uur puzzelen en zo, dat soort dingen. Dus,
1: ja, dat is dan ook wel weer bijzonder natuurlijk. Ja. Het begint dus aanstaande zaterdag. Hoe laat begint het precies?
0: Zaterdag om 10 uur is de inloop van de vrachtauto's. En dan is om 12:30 is de officiële opening. En dan hopen we dat we om 2 uur kunnen gaan rijden met de trucks.
1: Ja, dan begint het dus inderdaad met de truckrun. Zijn er ook nog bijrijders nodig? Of nou ja, kun je daar nog voor opgeven?
0: Ja, nou ja, dat gaat allemaal via Bert-Jan de Groot, die coördinator. En wat ik begreep, dan waren er nu 160 vrachtauto's en ook zoveel bijrijders. Dus dat loopt lekker door. Dus.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn, want daar doe je het uiteraard ook voor. Het is tot en met 9 augustus. Wanneer is echt het einde?
0: Ja, 9 augustus, dan is het echt aan het einde, ja. Tegen een uur of 5, dan is de prijsuitreiking van de buurtbattle. En dan kunnen wij even de rustige ademhalen weer.
1: En dan weer op naar het volgend jaar, zeg maar.
0: Precies, ja. Ja,
1: ja nou, hartstikke fijn. Ik denk dat heel veel mensen hier inmiddels alweer naar uitkijken. Want het is toch wel een begrip eigenlijk, hè, de Week de Beste hier in Vlagwedde.
0: En de Week de Beste, dat staat ook buiten de Vlagwedde staat er ook wel bekend, ja.
1: Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor de informatie. En we kijken allemaal uit naar aanstaande zaterdag. Dankjewel.
0: Ja. Oké. Okay.

0: Echo van Willie William. En daarvoor hoorden we David Bowie en Rebel Rebel. Ja, het is alweer 11:30. En dat betekent dat het alweer tijd is voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Boeren hebben gisteren na afloop van het Truckstar Festival in Assen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekkers stonden ze langs de route die de vertrekkende trucks namen vanaf het TT-circuit, meldt RTV Drenthe. Met omgekeerde vlaggen en spandoeken met teksten als "Transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan", wezen ze erop dat de plannen volgens hen niet alleen de boeren zelf, maar ook de transportsector zullen raken. Gisteren rond 5:08 heeft zich een aardbeving voorgedaan in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning en had deze een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ondanks de geringe kracht doen de bevingen zich relatief dicht onder het aardoppervlak voor en kunnen deze goed worden gevoeld. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar de fietsenstalling bij het station in Scheemda. Er was brand ontstaan in de fietstassen van een fiets die bij het station was gestald. Het bleek om een normale, niet-elektrische fiets te gaan. Toen de brandweer aankwam, had een omstander het vuur al met brandblussers onder controle gekregen. De fiets raakte flink beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar voordat de hulpdiensten weer vertrokken, hebben ze met een warmtebeeldcamera alle fietsen in de stalling met een fietstas gecontroleerd. Technici van Groningen 1 hebben zaterdag een straalverbinding gerealiseerd tussen de studio's van het voormalige RTV Go in de Klinker in Winschoten en die van RTV Westerwolde in Vlachtwedde. Bij de koppeling wordt een cruciale stap gezet richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Door de koppeling kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden, zijn snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en kunnen redactiesystemen aan elkaar worden gekoppeld. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag trekken de laatste buien weg richting Duitsland en breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. De komende dagen wordt het zonnig en flink warmer. Vooral op woensdag en donderdag kan het weer tropisch heet worden. Aan het eind van de week is er misschien...

0: Luna en Liefste. En daarvoor worden we UB40 en Higher Ground. We gaan verder met Gerard Joling en Rita Hovink. Met Laat Me Alleen.
1: Dit is Groningen 1.

Laat me alleen, Gerard Joling en Rita Hovink. Ja, en dan gaan we even naar de geschiedenis. Ja, wat is er allemaal gebeurd vandaag, 27 juli in de geschiedenis? Nou, op 27 juli 1921 werd een enorme stap gezet in de medische wereld. De Canadese arts Frederick Banting en medisch onderzoeker Charles Best slaagden er in Toronto voor het eerst in om insuline uit de alvleesklier te isoleren. En dat bleek een doorbraak in de behandeling van diabetes. Tot die tijd was de ziekte vaak levensbedreigend. En een jaar later kreeg de 14-jarige Leonard Thompson als eerste patiënt een behandeling met insuline, waarmee een nieuwe tijdperk in de geneeskunde begon. De ontwikkeling veranderde wereldwijd miljoenen levens. En Frederick Banting ontving daarvoor in 1923 de Nobelprijs voor de geneeskunde. Een ontdekking van ruim 100 jaar geleden die nog altijd van onschatbare waarde is. En op deze dag in 1990 ronde de allerlaatste Deux Chevaux, beter bekend als de Lelijke Eend natuurlijk, van de lopende band in de fabriek in Portugal. De Deux Chevaux was al sinds 1948 in productie en groeide uit tot een van de meest iconische auto's ooit. Oorspronkelijk was hij bedoeld als eenvoudige, betaalbare auto voor het platteland, maar uiteindelijk veroverde hij de harten van automobilisten over de hele wereld. In totaal zijn er bijna 3,9 miljoen exemplaren gebouwd. En tel je ook de bekende besteleenden mee, dan loopt dat aantal zelfs op tot ruim 5,3 miljoen. Ja, en op deze dag, 27 juli 1948, werd Henny Vrienten geboren in Heelvarenbeek. De zanger, bassist, songwriter en componist groeide op in Tilburg en zou uitgroeien tot een van de meest invloedrijke muzikanten van Nederland. Natuurlijk kennen we de meeste mensen hem als de frontman van Doe Maar, met tijdloze hits als De Bom, Smorverliefd, Pa en In één nacht alleen. Maar Henny Vrienten deed veel meer. Hij schreef muziek voor films en televisieseries, werkte samen met onder andere Herman Brood en maakte later deel uit van de gelegenheidstrio Vreemde Kostgangers, samen met Boudewijn de Groot en George Kooijmans. We gaan luisteren naar Doe Maar en Is Dit Alles?

Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, dat is een van de zomerhits van 2026. Ja, en dit was het dan alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de atelierroute Beetse Terborg. En het wordt weer warm woensdag. En traditioneel zitten we in de hondsdagen. En hoe dit precies zit, ja, dat horen we dus ook woensdag. Chris, bedankt voordat je naast me hebt gezeten om te kijken of ik veilige kilometers maak, zeg maar. En ja, Michiel, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En ik zeg graag tot woensdag. Dag!

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Beddenoutlet Pekela. Luxe

0: is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. De experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd. Groningen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Rattenoverlast, dat is een probleem op veel plekken. En Ferdinand Kruijzen pakt dit op een bijzondere manier aan. Met speciaal getrainde fretten en honden. Een gifvrije aanpak die niet alleen effectief is, maar ook veilig voor andere dieren. Ja, we spreken dus met Ferdinand Kruijzen. Goedemorgen, Ferdinand.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zijn er veel ratten in onze regio?
2: Ja, er is een behoorlijke populatiegroei van de bruine rat inderdaad in het noorden van het land, eigenlijk door het hele land heen. Dat heeft te maken

0: nagedacht? Van, hey, wat gaat er dan nu gebeuren? Krijgen we dan extra overlast?
1: Nou, er is vooral over nagedacht om het gif niet meer in de voedselketen te krijgen. Waar ik groot voorstander van ben. De andere aanpakken, waaronder dus de manier die ik doe met de honden en fretten, is een cultuuromslag. De gemiddelde bestrijder die heeft geen honden of fretten tot beschikking, heeft die ervaring niet, heeft de kennis vaak op dat vlak niet. En ja, dat moet groeien. Dus je krijgt natuurlijk eerst een stijging van zo'n populatie, dan gaan bestrijders gaan zich daarin aanpassen. En ja, dat heb ik een jaar of 5, 6 geleden ben ik er al mee begonnen. Dus
0: ja, dus jij was al, ja, je was al van tevoren er al mee bezig, zeg maar, om het op een...
1: We zagen in ieder geval al aankomen en ja, ik ben hondenliefhebber en ik vind fretten fantastisch leuke dieren. Ik vind werken met dieren hartstikke leuk. Dat doe ik al, nou ja, zolang ik me kan herinneren, werk ik met dieren en in de natuur. En dat heb ik daar dus ook mee opgepakt.
0: Ja, want hoe gaat dat dan precies?
1: Nou ja, vaak krijg ik gewoon een bericht van iemand van... ik heb overlast van ratten bij kippenschuurtjes of kippenhokken, noem het maar wat. Dan vraag ik vaak zoveel mogelijk foto's. Dan maak ik een aanpakplan van aanpak voor mezelf. Dat bespreek ik met de klant. Dan komen we daar en dan ga ik met de hond aan de lijn speuren... van waar is de meeste activiteit. Waar bevinden de ratten zich op dat moment. Dan zet ik alles af met lange netten... de fretten gaan los, de honden gaan los. En ja, de fret, dat is een natuurlijke vijand van de bruine rat. Die jaagt die bruine rat uit die holen. En ja, de honden, ik kan het niet mooier maken dan dit... maar die maken ze zo snel mogelijk dood. Het is de meest adequate manier van bestrijding.
0: Ja, oh, dat klinkt inderdaad wel heel spannend. Maar ja, gif is natuurlijk ook niet zo heel erg fijn voor de beesten.
1: Nee. Ze hebben, dat is de anticoagulantia noemen ze die gifsoorten. Dat zijn multidosis gif... En waarom is het multidosis gif? Vroeger hadden ze gifsoorten waar als de rat er bijna aan rook, zowat, dan ging die al dood. Maar dat gaf ook aarschuwheid. Andere ratten zagen dat van, hé, hij eet daarvan en hij valt gelijk dood neer. Dat is niet goed. Dus hebben ze multidosis gif, dus iets lagere dosis gif in het lokvoer. En andere gifsoorten, waardoor de rat interne bloedingen krijgt. En... dat duurt zo een dag of 4, 5 kan het duren voordat die rat daadwerkelijk ook echt doodgaat. Ze worden zwak, ze worden langzaam. Ze lopen ergens over het grasveld heen. Ze worden geuil of een roofvogel of weet ik het wat. En het gif komt ook in die dieren terecht. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. En ja, de honden die laten er geen seconde twijfelen over.
0: Maar de honden, zijn die dan ook getraind? Ik bedoel, kan iedereen zijn hond zomaar loslaten en ze gaan op zoek naar ratten?
1: Nee, absoluut niet. Ik gebruik daar Border Terriers voor. En terriers zijn toch al vaak wat fellere honden met wat meer prooidrift. Om iets te jagen, dat zit in die honden. De kunst vooral bij terriers is juist om te leren waar ze niet achteraan mogen. Ik kan mijn honden bij kippen loslaten, ik kan mijn honden bij konijnen loslaten. De fretten doen ze niks aan, want ze weten, daar werken we mee samen. En dan mogen we de ratten pakken. Dus dan weten ze dat een samenwerkingsverband is. Het moeilijkste is, zeg ik altijd bij een hond, is te leren wat ze niet mogen pakken.
0: Ja.
1: Dat is het moeilijkste.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En hoe train je dat dan?
1: Heb je ze bij fretten, je laat ze bij kippen lopen. Ik heb zelf thuis, achter thuis, kippen lopen. Mede daarvoor, dat ze gewoon wennen aan kippen als jonge hond zijnde. En af en toe moet je wel eens een keer even wat strenger naar ze zijn. Van, hey, dit accepteer ik niet. Dit mag niet, klaar. Een hond heeft toch ook regels nodig en grenzen. En dat moet je dan wel eens stellen, inderdaad.
0: Ja, en dat is natuurlijk altijd zo. Maar dat is op deze manier natuurlijk nog meer zo. Hoe oud zijn de honden ongeveer?
1: Zeker.
0: Vanaf wanneer kunnen ze mee?
1: Nou, dat is eigenlijk per hond verschillend. Ik had mijn oudste hond, die was altijd wat bedachtzamer. Die denkt wat meer na. Maar de jongste hond, dat is een sloopkogel. Die liep mee met, ik denk een week of 20. En dan pakte ze eerst een ratten tussen de verretten weg. Alleen dat moet je natuurlijk heel gedoseerd brengen. Dat ze niet te veel overwerkt raken en dat soort dingen.

0: is gewoon echt ook kennis van je honden hebben.
1: Ja, ja, zo is het ook natuurlijk. Ja. Maar ratten die brengen ook... maar ratten die brengen toch ook ziektes met zich mee?
0: Ja, ratten kunnen inderdaad ziektes met zich meebrengen. Nou, een bekende is natuurlijk de ziekte van Weil. Wat echt voor mensen ook een dag bij te laat achterkomen zelfs dodelijk kan zijn. Die brengen ze inderdaad met zich mee. Dat is ook een van de redenen waarom ik zeg, jongens, een bruine rat prima in het veld. Maar bij mensen thuis niet accepteren. Gewoon niet doen, want dat kan gewoon echt veel gevaar met zich meebrengen. Ja. Voor de volksgezondheid.
1: En brengt het ook gevaar mee voor de honden dan?
0: Nou ja, de honden worden wel eens een keer gebeten. Maar bij terriers werkt dat averechts, wordt alleen maar vellen van. Ze krijgen gewoon natuurlijk jaarlijks hun inentingen. En wat extra, de honden dierenarts weet ook precies wat ik ermee doe. Daar maak ik geen geheim van, dus het is ook geen geheim. En die zegt ook van ja, dan zorg ik gewoon dat ze alle inentingen die ze nodig zijn, die krijgen ze. En ja, ik ben geen dierenarts, dus ik weet niet wat er allemaal in gaat. Maar in ieder geval tegen de rattenziektes krijgen ze natuurlijk hun inentingen.
1: Ja, krijgen ze net even wat meer. Daar kan ik me inderdaad wat bij voorstellen. Ja. Als er nou mensen zijn die zeggen van hey, wij hebben last van ratten, hoe kunnen ze jou bereiken?
0: Dat kan via telefoonnummer, maar ook via Facebook. Als je op Facebook uit de rats, dus niet in de rats, als mensen in de rats zitten, bellen ze mij, dan help ik ze eruit. Kunnen ze kijken en dan kunnen ze me altijd een bericht sturen. Daar staat ook mijn telefoonnummer wel op. Ja, ik wil hem wel noemen, maar dan moeten mensen heel snel meeschrijven. Mag hoor, dat is geen probleem. Dat is 06-53-64-55-32. Maar op Facebook staat hij ook. En dan kunnen ze me gewoon een WhatsApp-bericht sturen. Daar reageer ik vaak op, want ik heb de telefoon niet de hele dag bij me. Want dan ben je alleen maar aan het bellen, dat moet ook niet.
1: Nou, dat is ook zo.
0: En dan reageer ik zo spoedig mogelijk. En dan kunnen we gewoon een afspraak maken.
1: Nou, hartstikke mooi. En ontzettend bedankt voor dit gesprek. En ook je uitleg dat... Ja, dat rattenoverlast ook aangepakt kan worden op een gifvrije manier.
0: Ja, gifvrij en ecologisch verantwoord inderdaad.
1: Kijk,
0: absoluut.
1: Vandaag ook weer op pad?
0: Ja. Ik ben vandaag niet voor de bruine rat op pad, nee.
1: Oké, okay. Dus eventjes een rustdag, zeg maar. Even in vakantiemodus, dat mag ook wel weer.
0: Ja, precies.
1: Hartstikke goed, dankjewel Ferdinand.
0: Oké, helemaal goed, graag gedaan en bedankt voor... voordat jullie aandacht wil besteden aan deze mooie, zelfs oude ambachtelijke manier, die helaas wat verdwenen is, maar ik hoop dat we hem weer goed op de kaart kunnen krijgen.
1: Nou, dat doen we graag. Ik denk dat dat gelukt is. Dankjewel.
0: Nou, super. Bedankt.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Boeren hebben gisteren na afloop van het Truckstar Festival in Assen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekker stonden ze langs de route die de vertrekkende trucks namen vanaf het TT-circuit, meldt RTV Drenthe. Met omgekeerde vlaggen en spandoeken met teksten als "Transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan", wezen ze erop dat de plannen volgens hen niet alleen de boeren zelf, maar ook de transportsector zullen raken. Gisteren rond 5:08 heeft zich een aardbeving voorgedaan in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning en had deze een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ondanks de geringe kracht doen de bevingen zich relatief dicht onder het aardoppervlak voor en kunnen deze goed worden gevoeld. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar de fietsenstalling bij het station in Scheemda. Er was brand ontstaan in de fietstassen van een fiets die bij het station was gestald. Het bleek om een normale, niet-elektrische fiets te gaan. Toen de brandweer aankwam, had een omstander het vuur al met brandblussers onder controle gekregen. De fiets raakte flink beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar voordat de hulpdiensten weer vertrokken, hebben ze met een warmtebeeldcamera alle fietsen in de stalling met een fietstas gecontroleerd. Technici van Groningen 1 hebben zaterdag een straalverbinding gerealiseerd tussen de studio's van het voormalige RTV Go in de Klinker in Winschoten en die van RTV Westerwolde in Vlachtwedde. Met de koppeling wordt een cruciale stap gezet richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Door de koppeling kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden, zijn snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en kunnen redactiesystemen aan elkaar worden gekoppeld. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag trekken de laatste buien weg richting Duitsland en breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. De komende dagen wordt het zonnig en flink warmer. Vooral op woensdag en donderdag kan het weer tropisch heet worden. Aan het eind van de week is er misschien...

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aanstaande zaterdag is het weer zover. De Week der Besten gaat van start. Ja, en we spreken hierover met Leo Teuben. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dit jaar gaat de 32e editie van start, heb ik me laten vertellen. Hoe is dat ooit zo begonnen?
2: Het is ooit begonnen met een actie dat een Poolse jongetje, die woont in Vlagtwedde. En die moest geopereerd worden. En daar hadden ze toen een soort Solex-tocht van gemaakt. Om geld op te halen. Dat die jongetje kon geopereerd worden daar in Amerika.
1: Oké.
2: En zodoende is het balletje gaan rollen.
1: Ja, want het is groter dan dat inmiddels.
2: Het is groter dan dat, ja. Ja.
1: Ja.
2: Dat klopt, ja.
1: Hoe is dat in de tijd zo gelopen?
2: Ja, nou ja, toen ze een recordpoging... of ze deden een poging met zoveel uren op zo'n Solex. En toen kwamen ineens zoveel duizenden mensen stonden er klaar bij de aankomst. Nou, toen is het balletje gaan rollen. En toen dacht de ondernemersvereniging... wij moeten hier wat meer mee doen. En we moeten een soort weekje aan vastmaken...
1: Ja, want het heet de Week der Besten. Dus dat betekent dat er heel veel recordpogingen zijn deze week.
2: Er zijn heel wat recordpogingen door de vuur gepasseerd. Ja, ja, dat klopt. Ja,
1: ja, en dus wat maakt deze week nou zo bijzonder dan? Is dat het allemaal aan recordpogingen vasthangt?
2: Nee. Het is nu die recordpoging. Gingen we bij de Guinness Book of Records gingen we de recordpoging altijd aanvragen. Maar dat is inmiddels al zo duur geworden. Dat is geen doen meer. Dus het is nu allemaal gewoon recordpoging. We maken een Westerbondse record van. En we hebben dit jaar 40 uur padellen. Dat staat om 39 uur. En nu gaan we op zondagavond of zondagnacht om 12 uur gaan ze van start met 40 uur padellen.
1: Zo, dat is wel eventjes wat.
2: Ja, precies. Er zijn acht personen die op zijn beurt dan in de baan gaan. Ja.
1: En wat is er nog meer allemaal te doen vanaf zaterdag?
2: Kijk, we beginnen natuurlijk traditioneel met onze truckrun. Inmiddels zijn er 160 vrachtauto's met de bijrijders. Die een rondje door de gemeente gaan maken. Dat is altijd een hele grote happening. En daarna hebben we natuurlijk een soort buurbattle. Dus we gaan op zaterdagavond gaan we ook de stratenversieringen doen. Controleren met wat middenstanders. Dus dan zondag hebben we de mudrun. In de Marsinger op s'avonds.
1: Ja, dat zijn ook allemaal wel dingen die eigenlijk ieder jaar weer terugkomen, hè?
2: Ja, dit zijn vaste evenementjes die altijd weer terugkomen, ja. Ja, dat klopt.
1: En hoe lang zijn jullie nou bezig met de voorbereidingen dan van zo'n week?
2: We beginnen een paar weken nadat de feestweek is geweest. Dan beginnen we even met de evaluatie en met ons eigen bestuur. En daarna komen evaluaties met de gemeente, met de EHBO, met de verkeersregelaars. Met de horeca. En dan is het inmiddels al wel een beetje september, oktober. En dan gaan we vooruitkijken naar de volgende editie.
1: Want ik kan me ook voorstellen dat er ook een hoop vrijwilligers bij aanwezig zijn.
2: Vrijwilligers hebben we altijd te meer. Dus er kan altijd vrijwilligers bij.
1: Kijk, bij deze even een oproep.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
2: Nee, die kunnen we altijd gebruiken, ja. Of het is er met opbouwen, of het is er bij de mudderen even bij een attractie staan. We kunnen altijd wat mensen gebruiken, ja.
1: En zijn er dit jaar ook dingen bij waarvan je zegt van nou, dat is wel extra bijzonder?
2: Nou ja, de winkeliersvereniging die heeft een idee opgevat om in een gigantische discobal Wens te laten uitkomen. Dus dan kunnen ze een vakje kopen en dan kun je een wens doen. En ja, dat op de zaterdag bij de Silent Disco wordt dan een vakje getrokken. En die wens hier wordt dan in vervulling gebracht door de winkeliersvereniging.
1: En waar is die discobal dan?
2: Die gaat zo'n beetje bij alle evenementen staat die wel ergens. Die gaat door de hele dorp heen. Dus
1: dat kan niet missen, zeg maar. Dat is ook een hele grote, volgens mij, hè?
2: Ja, dat is een grote, ja. In de winkeliersvereniging, die gaan ook nog 24 uur hebben ze een actie. Dan zijn ze 24 uur per dag open. Hebben ze workshops, acties, 24 uur puzzelen en zo, dat soort dingen. Dus, ja.
1: Ja, dat is dan ook wel weer bijzonder natuurlijk. Ja. Het begint dus aanstaande zaterdag. Hoe laat begint het precies?
2: Zaterdag om 10 uur is de inloop van de vrachtauto's. En dan is om 12:30 is de officiële opening. En dan hopen we dat we om 2 uur kunnen gaan rijden met de trucks.
1: Ja, dan begint het dus inderdaad met de truckrun. Zijn er ook nog bijrijders nodig? Of, nou ja, kun je daar nog voor opgeven?
2: Ja, nou ja, dat gaat allemaal via Bert-Jan de Groot, die coördineert dat. En wat ik begreep, maar waren er nu 160 vrachtauto's en ook zoveel bijrijders. Dus dat loopt lekker door. Dus.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn, want daar doe je het uiteraard ook voor. Ja, het is tot en met 9 augustus. Wanneer is echt het einde?
2: Ja, 9 augustus, dan is het echt een einde, ja. Tegen een uur of 5, dan is de prijsuitreiking van de buurtbattle. En dan kunnen wij even de rustige ademhalen weer.
1: En dan weer op naar het volgend jaar, zeg maar.
2: Precies, ja. Ja,
1: ja, nou, hartstikke fijn. Ik denk dat heel veel mensen hier inmiddels alweer naar uitkijken. Want het is toch wel een begrip eigenlijk, hè, de Week de Besten hier in Vlagwedde.
2: En de Week de Beste, dat staat ook buiten de vlag. Daar staat het ook bekend, ja.
1: Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor de informatie. En we kijken allemaal uit naar aanstaande zaterdag. Dankjewel.
2: Ja. Oké. Okay.

0: Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan het brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Boeren hebben gisteren na afloop van het Truckstar Festival in Assen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekkers stonden ze langs de route die de vertrekkende trucks namen vanaf het TT-circuit, meldt RTV Drenthe. Met omgekeerde vlaggen en spandoeken met teksten als "Transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan", wezen ze erop dat de plannen volgens hen niet alleen de boeren zelf, maar ook de transportsector zullen raken. Gisteren rond 5:08 heeft zich een aardbeving voorgedaan in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning en had deze een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ondanks de geringe kracht doen de bevingen zich relatief dicht onder het aardoppervlak voor en kunnen deze goed worden gevoeld. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar de fietsenstalling bij het station in Scheemda. Er was brand ontstaan in de fietstassen van een fiets die bij het station was gestald. Het bleek om een normale, niet-elektrische fiets te gaan. Toen de brandweer aankwam, had een omstander het vuur al met brandblussers onder controle gekregen. De fiets raakte flink beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar voordat de hulpdiensten weer vertrokken, hebben ze met een warmtebeeldcamera alle fietsen in de stalling met een fietstas gecontroleerd. Technici van Groningen 1 hebben zaterdag een straalverbinding gerealiseerd tussen de studio's van het voormalige RTV Go in de Klinker in Winschoten en die van RTV Westerwolde in Vlachtwedde. Met de koppeling wordt een cruciale stap gezet richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Door de koppeling kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden, zijn snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en kunnen redactiesystemen aan elkaar worden gekoppeld. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag trekken de laatste buien weg richting Duitsland en breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. De komende dagen wordt het zonnig en flink warmer. Vooral op woensdag en donderdag kan het weer tropisch heet worden. Aan het eind van de week is er misschien...

0: Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden. Over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Een zomer lang.
1: Een hele zomer lang.
0: Zorgen wij voor de verkoeling. Groningen 1.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Boeren hebben gisteren na afloop van het Truckstar Festival in Assen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekkers stonden ze langs de route die de vertrekkende trucks namen vanaf het TT-circuit, meldt RTV Drenthe. Met omgekeerde vlaggen en spandoeken met teksten als "Transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan", wezen ze erop dat de plannen volgens hen niet alleen de boeren zelf, maar ook de transportsector zullen raken. Gisteren rond 5:08 heeft zich een aardbeving voorgedaan in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning en had deze een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ondanks de geringe kracht doen de bevingen zich relatief dicht onder het aardoppervlak voor en kunnen deze goed worden gevoeld. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar de fietsenstalling bij het station in Scheemda. Er was brand ontstaan in de fietstassen van een fiets die bij het station was gestald. Het bleek om een normale, niet-elektrische fiets te gaan. Toen de brandweer aankwam, had een omstander het vuur al met brandblussers onder controle gekregen. De fiets raakte flink beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar voordat de hulpdiensten weer vertrokken, hebben ze met een warmtebeeldcamera alle fietsen in de stalling met een fietstas gecontroleerd. Technici van Groningen 1 hebben zaterdag een straalverbinding gerealiseerd tussen de studio's van het voormalige RTV Go in de Klinker in Winschoten en die van RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Met de koppeling wordt een cruciale stap gezet richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Door de koppeling kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden, zijn snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en kunnen redactiesystemen aan elkaar worden gekoppeld. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag trekken de laatste buien weg richting Duitsland en breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. De komende dagen wordt het zonnig en flink warmer. Vooral op woensdag en donderdag kan het weer tropisch heet worden.

0: Dit is Groningen 1.
1: Motto.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Boeren hebben gisteren na afloop van het Truckstar Festival in Assen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekkers stonden ze langs de route die de vertrekkende trucks namen vanaf het TT-circuit, meldt RTV Drenthe. Met omgekeerde vlaggen en spandoeken met teksten als "Transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan", wezen ze erop dat de plannen volgens hen niet alleen de boeren zelf, maar ook de transportsector zullen raken. Gisteren rond 5:08 heeft zich een aardbeving voorgedaan in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning en had deze een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ondanks de geringe kracht doen de bevingen zich relatief dicht onder het aardoppervlak voor en kunnen deze goed worden gevoeld. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar de fietsenstalling bij het station in Scheemda. Er was brand ontstaan in de fietstassen van een fiets die bij het station was gestald. Het bleek om een normale, niet-elektrische fiets te gaan. Toen de brandweer aankwam, had een omstander het vuur al met brandblussers onder controle gekregen. De fiets raakte flink beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar voordat de hulpdiensten weer vertrokken, hebben ze met een warmtebeeldcamera alle fietsen in de stalling met een fietstas gecontroleerd. Technici van Groningen 1 hebben zaterdag een straalverbinding gerealiseerd tussen de studio's van het voormalige RTV Go in de Klinker in Winschoten en die van RTV Westerwolde in Vlachtwedde. Met de koppeling wordt een cruciale stap gezet richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Door de koppeling kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden, zijn snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en kunnen redactiesystemen aan elkaar worden gekoppeld. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag trekken de laatste buien weg richting Duitsland en breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. De komende dagen wordt het zonnig en flink warmer. Vooral op woensdag en donderdag kan het weer tropisch heet worden.

0: Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Boeren hebben gisteren na afloop van het Truckstar Festival in Assen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekkers stonden ze langs de route die de vertrekkende trucks namen vanaf het TT-circuit, meldt RTV Drenthe. Met omgekeerde vlaggen en spandoeken met teksten als "Transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan", wezen ze erop dat de plannen volgens hen niet alleen de boeren zelf, maar ook de transportsector zullen raken. Gisteren rond 5:08 heeft zich een aardbeving voorgedaan in de buurt van Sappemeer. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning en had deze een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ondanks de geringe kracht doen de bevingen zich relatief dicht onder het aardoppervlak voor en kunnen deze goed worden gevoeld. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar de fietsenstalling bij het station in Scheemda. Er was brand ontstaan in de fietstassen van een fiets die bij het station was gestald. Er bleek om een normale, niet-elektrische fiets te gaan. Toen de brandweer aankwam, had een omstander het vuur al met brandblussers onder controle gekregen. De fiets raakte flink beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar voordat de hulpdiensten weer vertrokken, hebben ze met een warmtebeeldcamera alle fietsen in de stalling met een fietstas gecontroleerd. Technici van Groningen 1 hebben zaterdag een straalverbinding gerealiseerd tussen de studio's van het voormalige RTV Go in de Klinker in Winschoten en die van RTV Westerwolde in Vlachtwedde. Met de koppeling wordt een cruciale stap gezet richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Door de koppeling kunnen de radiostudio's vanaf nu live met elkaar worden verbonden, zijn snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en kunnen redactiesystemen aan elkaar worden gekoppeld. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag trekken de laatste buien weg richting Duitsland en breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden. De komende dagen wordt het zonnig en flink warmer. Vooral op woensdag en donderdag kan het weer tropisch heet worden.

0: Het is nu 6:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: de dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
3: Sidney Cabral, Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
2: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: even een bier.
1: Nee, dat vind ik maar niks.
0: Ik gewoon even een visite.
1: Deuren blijven niet dicht.
0: Ik hoor mijn muziek.
1: Nee, dat is mijn ding.
0: Maar ik gewoon even gitaar.
1: En ik gewoon even zingen.
0: Maar er is één ding waar ik even hoor.
1: Daar komt ie.
0: Waar men zegt,
1: allemaal.
0: Hij is het helemaal.

0: Het is nu 8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
1: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
0: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisatie zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. En het weer nog vanavond droge brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droge vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

dobbelsteen, vol geluk, nog in je vuist geklemd. Door het warme licht zie je Hans zijn ijskoude blik zich langs je grijze muur een weg bij je naar binnen boren. Je vraagt, meneer Mulisch, waarom is hij bij ons en niet bij de buren? Want Hans houdt van de angst, antwoordt Harry. En van de symmetrie, mijn jongen vol verdriet.

0: dag. Het is nu 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gister moest ik nog een feest met neuten en ook schimmelkeek. De sfeer was shit, dus koop me vol. Man, man, man, waar haken lol. Noos me zat de vrouw van Geert. Ze had een kop als een Belgisch peer.

Geen wonder dat ik je donderdag al bijzonder zag. In het dons gepakt heb en onze nacht werd de een als die van Leo en Kate was. We on top of the world. Ben volledig gebrainwashed, but I like it. Yeah. Jij showt wat life is. En ja, je life is er een als Kylie's. Maar net iets ronder en iets gezonder. Dat is precies hoe mijn vibe is. Yeah. Jij bent de nicest. Bel de bellboy, bestel champagne. Fuck the prices, je rolt met kruis.

0: Het is nu 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.